van DJ Bounty Hunter. Niet het origineel, maar een super vette remix waar onder andere Dimitri Vegas aan meewerkte. Blijkbaar viel die serieus in de smaak, want deze stond dit jaar in de top 10 van de meest geshazamde tracks op Tomorrowland. De volgende is van Robert Falcon. Dit is Party Girl Era.

0: new music. Victor.
1: Dit was Grease 2000 van Sean Finn. En afsluiten doe ik met Camel Fat. Dat Britse duo ken je sowieso nog van Cola uit 2017. Maar zij hebben nu nieuw materiaal uitgebracht. Dit is Landlord.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Q. Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Op het Assize-proces over de dood van Jayron is de vader schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize-jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
4: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jayron aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
3: 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden met de dood tot gevolg. Nog 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat bevestigen Denemarken en Groenland nadat Amerikaans president Trump de deal eerst aankondigde. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen. En het akkoord moet ook verhinderen dat Rusland en China een militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump er nog mee gedreigd om Groenland te annexeren. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaard. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union dat morgen nog speelt. Standaard staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
2: Music.

We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Q Music.
2: Q sounds better with you. Oh.

Q-music. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
7: It's a Sunweb holiday.
8: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: zeg goedemorgen. Het is 7 uur nieuws. Krijg je van Emiel.
1: Goedemorgen. Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon na het assiseproces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden met de dood tot gevolg. Nog een andere werd vrijgesproken. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort de moeder van Jairon.
2: Ik heb een heel opgelucht gevoel. En ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk.
1: In totaal zat de Assize jury in Antwerpen meer dan 8 uur samen. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Collega Karel Latree legt uit.
3: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4% en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
1: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaard. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, dat morgen nog speelt. Standaard staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten met maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
0: En er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Berchem en Antwerpen-Oost sta je 5 minuten in de file. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Goedemorgen.
4: Music. Robbe Petitja.
0: Opstaan tussen de olifanten, de giraffen en de zebras. Zijn wat er nog allemaal in een zoo leeft. Shakira zometeen.

0: Lost Frequencies en Reality. 9 over 7 op zaterdagochtend. Toch heerlijk, zo lekker chill beginnen. Koffietje erbij, goed muziekje.
1: De Zaterdagochtendclub.
0: Goedemorgen, lieve vrienden. Jij bent niet de enige die vroeg opstaat in het weekend. Ik zie hier Sofie uit Merelbeek al. Die moet gaan werken. Is er helemaal klaar voor, Sofie? Kijk goed. En Peter uit Poperingen is ook al wakker. Serge die zegt, het is donker op de tv. Is er een probleem? Nee, Serge, kijk. Ik kan mij ook zien, hè. Ik ben aan het zwaaien naar jou. De weekendkranten die zijn hier net ook toegekomen. En ik lees dat het nieuwe academiejaar van start gegaan is op alle hogescholen en universiteiten. Dat lees ik in de morgen. Ik lees ook dat onze studenten braver zijn geworden dan vroeger. Ze feesten minder, ze spijbelen minder. Allee jongens, wie had dat gedacht? Goed bezig, lieve studenten. Gisteravond stonden de Pussycat Dolls in de AFAS-dome, de grote comeback. Net ook een verrassende surprise guest op het podium, want Julie Vermeijren die stond daar plots te dansen. Die mocht meedoen op het podium. Vind ik heel, heel raar dat die daar stond. Maar kijk, die was er. Ik ben blij dat het Julie was en niet Jacques Vermeijren. Jij zit misschien in Westmalle, Kontich, Erpskarps, Middelkerken, weet ik veel waar. Dan gaat dit lied niet over jou. Want Ella Langley die heeft schrik dat haar lief houdt van Texas. Ja.

echt. Ze heeft een wereldhit van formaat, vaste Ella Langley. Zaterdag 19 september 2026. Het wordt een pracht van een zaterdag. En in de geschiedenis is er op 19 september heel wat gebeurd. Hè? Dag op dag, op 19 september 1928 bijvoorbeeld. Dan wordt Steamboat Willie voor het eerst getoond. De eerste tekenfilm met geluid. Met ook voor het eerst een zekere Mickey Mouse. Ook op 19 september opent de luchthaven van Schiphol vlakbij Amsterdam. Maar was de opening van Schiphol vroeger of later dan 19 september 1928? Je mag het laten weten in de Q-app. Wat denk jij? Opening van Schiphol, was dat vroeger of later dan Steamboat Willie, de eerste tekenfilm met Mickey Mouse?

0: Offenbach. En Miles Away. Zometeen Cameron Whitcomb, dat is de koning van zijn eigen koninkrijk, namelijk.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is.

0: voorwaarden op opel.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
13: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. Petra uit Roeselare, een hele goede morgen daar.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. Wat brengt jou zaterdag?
1: Vanmiddag organiseren mijn schoonbroer en schoonzus een etentje ter ere van mijn schoonvader, zijn 80ste verjaardag.
0: Oh, fantastisch. 80ste verjaardag, ja, prachtige leeftijd. Hè? Heeft hij veel kinderen en kleinkinderen?
1: Hij heeft 2 zonen en 3 kleinkinderen.
0: Oké. Eigenlijk nogal op die comité, met niet te veel.
1: Nee, niet te veel, inderdaad.
0: Nee, maar wel een groot feest dat er daar gegeven wordt dan.
1: Ja, natuurlijk, want 80 is prachtig hier, Robert.
0: Dat zou wel zijn, dat zeggen ze vaak. En weet je wat er op het menu staat, Petra?
1: Eerst hapjes en dan een vispannetje met kreeftensaus. En dan een chateaubriand met kroketjes en allemaal warme groentjes. En dan een eetstaart.
0: Maar fantastisch. Dat is ook zo, bij de iets oudere vandaag als die verjaren, dan weet je dat er een lekker klassiek menu aankomt. Ik vind dat heerlijk.
1: Ja, dat is inderdaad. Geen haute cuisine of geen fine dining, want zij zijn daar allemaal.
0: En ook nooit iets pikant waarvan je dan heel de dag op de pot zit. Het is altijd, gewoon iets goed klassiek. Petra, we gaan even samen door de geschiedenis van deze 19 september zappen. Hè.
2: Dag op dag.
0: Want dag op dag op 19 september 1928 wordt Steamboat Willie voor het eerst vertoond. Dat is voor het eerst de figuur Mickey Mouse die op tv verschijnt. Ook op 19 september opent de luchthaven van Schiphol in Nederland. Eerst als militaire luchthaven, pas later voor gewone burgers. Was dat vroeger of later dan 19 september 28, namelijk die eerste tekenfilm met Mickey Mouse?
1: Vroeger.
0: Dat was inderdaad vroeger. Schiphol opende op 19 september 1916, bestaat vandaag dus 110 jaar. Dag op dag. Op 19 september de ontdekking van Ötzi, de wereldberoemde ijsmummie uit Oostenrijk die helemaal bewaard in een gletsjer teruggevonden werd. Was dat nu vroeger of later dan 19 september 1916?
1: Later.
0: Dat is ook juist. Ötzi is gevonden op 19 september 1991 door twee Duitse toeristen. De schrik van hun leven, denk ik. Dan sta je daar op zo'n ijsschot, zit daar ineens iemand onder het ijs. Er is ook een DJ Ötzi, hè, Petra? Dat is dit, hè.
1: Ja.
0: Het is niet dezelfde. Het is niet die mummie die dan later een nummer gemaakt heeft. Ik heb het opgezocht, het is niet zo. De laatste opgave, Petra. Dag op dag, op 19 september, komt de eerste versie van Autotune uit. Autotune, dat is een computerprogramma waardoor zangers en zangeressen plots in theorie niet meer vals konden zingen. En eigenlijk moet je dat heel subtiel gebruiken. Maar als je de Autotune-knop helemaal naar rechts draait, dus op maximum zet, dan krijg je dit soort vocalen. Cher die heeft een dikke hit gescoord dankzij Autotune. Want eigenlijk kan hij keigoed zingen, maar als je daaraan draait, dan krijg je rare geluiden. Was dat later, vroeger of later dan 19 september 1991?
1: Dat is een moeilijke. Vroeger.
0: Ah, Petra D. 19 september 1997, toen is dat uitgekomen. Oh, ja. Cher die scoorde er in 98 trouwens een dikke hit mee. Goed gespeeld, Petra. Je hebt een mooie 2-op-3. Er staat hier trouwens ook een autotune-machine in de studio. Ik ga het even aanzetten. Goed, dan ga ik eens testen of het werkt.
1: Oké,
0: gaan we dan.
3: Het is zaterdag 19 september. Amai, zoals met autotune op kan ik niet zingen. Geniet nog van je dag. Bij zaterdag.
1: Dank u wel.

0: blijft toch een topschijf dit, hè? Belief. Van Cher, het is inmiddels 7:30. Emiel, wat zijn de reacties eigenlijk na het assiseproces over de dood van Jairon?
1: Ja, vooral opgelucht. De moeder van Jairon zei dat ze eindelijk een antwoord heeft gekregen op wat er echt gebeurd is met haar zoon en dat ze het nu wel een plaats zou kunnen geven. De vader van Jairon is schuldig aan moord. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden met de dood tot gevolg. Nog geen andere persoon werd vrijgesproken. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. En de VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen. Denk maar aan militairen vestigen op het eiland en ook meer vliegtuigen en wapens en zo. Het akkoord moet ook vooral verhinderen dat Rusland en China een militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump er nog mee gedreigd om Groenland te annexeren. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten met maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden.
0: En één filetje op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Berchem en Antwerpen-Oost sta je 5 minuten in de file. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Robbe Petitjean.

Martin Garrix en Ed Sheeran. Staat in de Q-top 40 op plekje 16. Ben ik benieuwd of de controverse rond Ed Sheeran daar iets aan gaat veranderen aan zijn positie in de Q-top 40. Want Ed Sheeran zit in het oog van de stormen deze dagen. Dat komt allemaal omdat hij Macklemore als voorprogramma van zijn tour verwijderd heeft wegens Macklemore zijn Palestina-standpunten. Ed Sheeran is meer dan 200.000 volgers kwijt op Instagram. Op 47 miljoen volgers is dat niet zo heel veel, maar toch... Zijn andere voorprogramma's op die tour die hebben ook besloten om niet meer te toeren met Ed Sheeran. Phineas, de broer van Billie Eilish, die heeft al gezegd, ik doe niet mee. Lucas Graham, is ook gezegd, nee, wij doen niet mee. En ook andere muzikanten spreken zich nu keihard uit daarover, over die gebeurtenissen. Miles Smith bijvoorbeeld. Miles Smith, die was op tour met Ed Sheeran, dat was voor de controverse. En die zegt nu op Instagram, het leed van de Palestijnen, dat is afschuwelijk. Het is verschrikkelijk wat er daar gebeurt, maar Ed is en blijft een vriend van mij. Misschien moeten we onze energie niet focussen op hem, maar op de machthebbers van deze wereld. Zijn statement kan je lezen trouwens op Instagram.

0: levenswijsheid.
1: Ach, de vlottrek bij de noggies.
0: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
2: Jij bent een rijdende piemel.
0: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
3: Jezus, gast, menig dat is slimebal.
0: De Alex Agnew Awards. Maandagochtend 7:45 bij Maarten en Dorothee. Q,
4: dag manneke.
5: Hey.
4: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
5: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
4: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
5: Ook landbouwer.
4: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
5: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
4: Ja, slim.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
8: Hallo.
7: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: In de disco. Oh.
12: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
11: Draai een keer in het rond.
12: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
11: Oké,
12: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
13: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
14: Belisol.
13: Altijd zeker.
15: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussel Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.

0: că ați primit. Survivor. Zal niet meer zingen, sorry. Zaterdagochtend, de werkweek zit erop. Berre, die heeft trouwens een zotte week achter de rug, want dinsdagavond speelde hij in een piepklein zaaltje een concert voor niemand minder dan filmregisseur Quentin Tarantino. Super zot, die man kan je kennen. Van Pulp Fiction bijvoorbeeld, hè. Hij vertelde erover, onze Berre, bij Maarten en Dorothee.
1: En een goede 5 minuten voordat ik mijn nummertjes ga zingen, begin ik te praten met iemand. En die zegt van, ja, er is hier een man al een stuk of 5, 6 keer gepasseerd. Weet je wie dat is? Ik zeg, ja, geflauw idee. En dat was dus Quentin Tarantino. Het was niet dat ik superveel extra stress had voor mijn show, maar ik dacht wel, dit is heel speciaal.
0: Ja, zeker dat dat speciaal is. Crazy toch? Wie weet, binnenkort Berre in een Tarantino-film, misschien wel met dit lied.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Wat heeft nieuwe muziek uit? Loving Each Other. Ik zie er zo al een film zijn op gebeuren.

Onze Bergen heeft dus afgelopen week voor Quentin Tarantino gespeeld. In een kleine bar in Londen. Ik vind dat helemaal zot. Ik heb trouwens zelf ook een verhaal over Tarantino. Maar wanneer ik het vertel, gelooft niemand mij ooit. Dus ik vertel dat verhaal ook niet meer aan de mensen. Sorry.

Lola Young en Messi rommelig dus. Lola Young, als het nu al rommelig is bij jou thuis, wacht tot je thuis een driejarige hebt rondlopen. Het gaat nog dubbel zo Messi zijn, niet te doen. Vertel je verhaal over Quentin Tarantino, Robbe. Stuurt iemand wie ja zegt, wie A zegt moet B zeggen. Nu wil ik het wel weten, zegt Dimitri. Ik zal het ze beat vertellen, maar dan moet je wel geloven, of beloven liever, dat je mij gelooft, want niemand gelooft mij ooit. Dit is Eric Brits.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
4: Goedemorgen, 1 over 8 nieuws krijg je van Emiel.
5: Goedemorgen. Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon na het assiseproces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort advocaat van de familie, Walter van Steenbrugge.
6: Je kunt moeilijk gelukkig zijn met het feit dat iemand aan moord is schuldig verklaard. Maar het was natuurlijk wel onze stelling. Het is even slikken allemaal, maar wij zijn natuurlijk als burgerlijke partij heel tevreden dat onze stelling gevolgd is door de jury.
5: 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden met de dood tot gevolg. Nog geen andere werd vrijgesproken. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Collega Karel Latré legt uit.
7: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na best te scoren in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020, net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
5: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTP krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. Dus opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort bouwheer Landis.
8: We bereiden een nieuw stuk van de Oostspeelverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen en het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
5: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid van Groenland. Dat bevestigen Denemarken en Groenland nadat Amerikaans president Trump de deal eerst aankondigde. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen en het akkoord moet ook verhinderen dat Rusland en China militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump ermee gedreigd om Groenland te annexeren. En in ons voetbal is AA Gent opnieuw alleen leider na een 2-1 zege tegen Standaard gisteravond. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt zo 19 op 21. Je hoort trainer Rick de Mil.
9: Ik denk dat het al bij al een evenwichtige partij was. Ik denk dat wij goed gestart zijn aan de wedstrijd met de juiste drive. Ik vond in de eerste helft dat wij de grotere mogelijkheden hadden. Dan was het zeer zuur om die tegentreffer te krijgen. En dan zijn de details die soms toe doen. Ja, dan doe je dat met een belangrijke detail in voetbal, stilstandfase. Dus al bij al een zeer mooie overwinning.
5: Standaard staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maximaal tot 22 graden. Morgen begint met regen, daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden.
4: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting de Franse grens op de E17. Sta je stil tussen Zwijnaarden en De Pinte. 7 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 7 minuten tussen Berchem en Antwerpen-Oost. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
10: Music. Robbe Petitjean.
4: Welkom in jouw weekend. Goedemorgen. Alles is nog vers. Alles kan nog vandaag. Wat zijn jouw weekendplannen? Laat maar weten.

0: Justin Bieber. En What Do You Mean? 11 over 8.
1: De Zaterdagochtendclub.
0: En het clubje is alweer wakker hoor. Samir uit Leuven die zijn ochtendloopje aan het doen, aan het oefenen al voor de dode tocht volgend jaar. Samir, ik hoop dat hij die niet gaat lopen. Er zijn mensen die dat doen, maar 100 kilometer lopen, dikke zot. Chiara uit Endermonde die zegt, goedemorgen, ik ben op weg naar de kapper om mijn haar op te steken. Want mijn schoonbroer die trouwt vandaag, maak er iets moois van, Chiara. Het wordt sowieso plezant. Het wordt een zonnige dag. Heel veel foto's al binnengekomen in de Q-app ook van mensen die lekker genieten op zaterdag. Nele uit Torhout. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Hoe loopt jouw zaterdag?
2: Ik was me eigenlijk juist aan het klaarmaken om straks mijn flexiejob te gaan doen.
0: Oh, oké. Wat doe je van flexie?
2: Ik werk in de buurtslager.
0: De buurtslager. Moet je dan heel veel vleesjes snijden?
2: Dat laat ik over aan de anderen. Ik ga meer de maaltijden maken.
0: Ja, de flexies mogen dat niet doen. Maar mag je wel zo afwegen in

0: juist.
1: Ja, ja, ik ging daar nog een verhaal over vertellen. Ah, wel. Misschien, ja, misschien even uitleggen.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, ah, wel. Maar de mensen die het gemist hebben, hè, dinsdag speelde Berre in een kleine club in Londen. En de Amerikaanse regisseur Quentin Tarantino die zat daar in het publiek. Misschien om muziek te zoeken voor zijn films. Heb je al eens een film gezien van Tarantino, Nele?
0: Oh, ik heb heel vroeger nog eens Pulp Fiction gezien, maar het was niet echt mijn favoriete regisseur eigenlijk.
1: Ja, nogal bloederig, hè? Heftige films allemaal. Yeah. Maar goed, ja, muziek is belangrijk in die zijn films, want in Pulp Fiction bijvoorbeeld zit dit nummer. Dat is een oud nummer van begin jaren 60. Dat is ook later gebruikt door de Black Eyed Peas om dan dit van te maken. Nu, ik heb een verhaal over dat nummer uit de jaren 60. Want mijn grootvader Zaliger Nele, die heeft altijd beweerd dat hij dat nummer heeft leren kennen aan de vader van Quentin Tarantino. Die vader van Tarantino, die zou begin jaren 60 een soldaat geweest zijn en in de legerbasis van Peuty vlakbij Vilvoorde gezeten hebben. Mijn grootvader, die draaide platen in een lokaal café in Vilvoorde waar heel veel militairen zaten van op die basis, heel veel Amerikanen ook. En daar draaide mijn grootvader regelmatig dit onbekende nummertje. Omdat het een Amerikaans nummer was, omdat hij dat op vinyl had. En hij beweert nu dat die vader van Tarantino dat daar heeft leren kennen. Dat die daar zelfs over gebabbeld zouden hebben. Dat hij dat zelfs zou gegeven hebben. Ik weet niet of het waar is. Hè? Mijn grootvader leeft niet meer.
0: Het kan, hè?
1: Het zou toch kunnen?
0: Het kan zeker.
1: Dan heeft hij er onrechtstreeks voor gezorgd. Wie weet dat in die film terechtgekomen is. Voilà, dat was het verhaal.
0: Terecht dat je iets verteld hebt.
1: Ja, maar mensen geloven mij niet. Dat is echt, ja, ik heb dat al aan keihard.
0: Ik zou wel het voordeel van twijfel geven.
1: Dat is heel lief. Dat is heel lief. Dankjewel. Zometeen nog fijne muziek. Britney die heeft dan een voornaam genoeg, die hoor je zo. En Bas, dat is eigenlijk ook genoeg. Je weet zo over wie het gaat. You

0: Ik opende net Instagram. Ik kreeg een filmpje van Britney. Die weer een filmpje gepost heeft waar ze gek aan het dansen is. Het gaat daar toch nog altijd niet zo goed mee. Oh, garme. Luc die stuurt. Goedemorgen, Hela, Hela, Robbe. Ik heb een stevig feestje gehad gisteren. Heb jij misschien iets voor mij om de koppijn een beetje te verzachten? Uiteraard, Luxke, uiteraard. Ik heb een soort bruistablet voor jou. In de vorm van een knappe Italiaan.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
4: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
8: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
12: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

K-pop, daar moeten we het even over hebben. Mega populair, hè. En blijkbaar mag je Cat's Eye, ook al zijn die half Koreaans, je mag dat geen K-pop noemen, want ze komen uit L.A. en zijn niet allemaal Koreanen. Dan noemen we het gewoon L.A. pop, hè.

0: Emiel, binnenkort is het gedaan met onverwachte kosten als je belt naar een inlichtingendienst. Hoe zit dat?
1: Ja, je zal dan op voorhand weten hoeveel het kost als je belt naar het nummer 1207 of 1212. Die nummers worden voortaan verplicht om bij het begin van de oproep het hoogste tarief mee te delen. 1 op de 4 Belgen belt nog regelmatig naar zo'n inlichtingendienst om bijvoorbeeld een telefoonnummer of een adres op te zoeken. Maar de helft weet niet dat ze dan extra kosten moeten betalen. En op de luchthaven van Luxemburg is het vliegverkeer gisteravond kort onderbroken door drones. Die werden gespot in de buurt van het vliegveld, dat meldt de luchthaven zelf. Het is niet duidelijk van waar de drones afkomstig zijn. Eerder deze week werd ook al een drone gespot bij de luchthaven van Charleroi. Een verdachte werd toen opgepakt. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maximaal tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden.
0: Oké, maar wacht even. 12.07. Dat heb ik al jaren niet meer gehoord.
1: Ja, het zijn vooral oudere mensen die het nog gebruiken.
0: Vandaag. Ik denk dat je het ooit gebruikt hebt, maar inderdaad, je kon er vroeger naar bellen en dan vragen hoe laat is het of wanneer komt die bus en zo toe. Crazy, het bestaat dus nog. Dankjewel, Emiel.
1: En eigenlijk een kwart van de Belgen, het is eigenlijk zot als je daarbij nadenkt dat een kwart van de bevolking dat nog gebruikt. Maar
0: en daar dus keiveel geld aan betaalt, blijkbaar ook.
1: Dat kan soms oplopen tot 13 euro, bijvoorbeeld, als je daar nog belt. Dus ik sta niet in voor de gevolgen en bij deze is het dus rechtgezet en weet je voortaan hoeveel dat kost.
0: Zot! 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file richting de Franse grens. Staat die op de E17 tussen Zwijnaarden en de Pinten, 12 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 5 minuten file tussen Berchem en Borgerhout. Komt er een ongeval, komen dus 5 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je minder dan 5 minuten. Gebruik jij dat nog, 12.07? Laat het weten, wie zijn jullie?

0: is bijna 20 voor 9. Ik heb zo net in het nieuws bij Miel ontdekt dat 1207 nog bestaat. Mensen die jong zijn, 1207, dat is een inlichtinglijn. Je kan die bellen, je kan daar eigenlijk alles aan vragen, wat je maar wil. Dus denk ik, moet ik eigenlijk eens bellen.
1: Goedemorgen. Welkom bij 1207. Een van onze medewerkers helpt u zo dadelijk graag verder.
2: Goedemorgen, met Filip.
0: Ja, dag Filip. Met Robbe van Q-Music.
2: Ja.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je neemt heel snel op, Filip.
2: Heel snel.
0: Ja, dat is toch snel?
2: Ja.
0: Oké, allee.
2: Ik zit gewoon te wachten op...
0: Telefoon.
2: Ja, op een oproep, ja.
0: Oké, en jij werkt bij 1207?
2: Ik werk bij 1207, ja.
0: Fantastisch. Filip, ik wens jou nog een fijn weekend.
2: Oké, ik u ook, hè.
0: Dank. Oh, dat is kei lief. Dankjewel, Filip. Zal ik het, hè.
2: Tot ziens, meneer. Fijne dag.
3: Vincent Vieris is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
4: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
3: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
4: Yes.
3: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
4: Yes.
3: Een helikoptervlucht naar je oma.
4: Yes.
3: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Vincent Live. Yes Day. Volgende week woensdag. De hele dag bij Q.
5: Q-Music. Q sounds better with you.
6: Yes, zeg het tegen het huis van je dromen. Jij kunt da. Imo.
7: Dat is Imo!
8: De Mystery Duchess van Connections.
9: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
10: Doe me, gemist.
11: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
12: Miu, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
13: wauw!
12: Van Vibra.
14: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
15: Ja, ja.
14: En zaterdag Scouts Weekend.
10: Komt goed.
12: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
14: wauw!
12: Van Vibra.
16: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
17: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
18: Wel, meneer, 5317.
17: Ja, maar mijn naam is...
18: Ja, 5317, ik weet het.
17: Oké.
16: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
18: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
16: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
19: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
20: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
21: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
20: je. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
22: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
23: Chipolatas, klinkt goed, hè?
22: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
24: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be. It's a
25: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

0: Alex Warren en Passenger. Gisteren een blast from the past in de AFAS Dome in Antwerpen. Want de Pussycat Dolls, die zijn terug samen. Op het podium was plots ook Julie Vermeire, danser en influencer, te zien. Want die mocht meedoen met deze beep. Ik ben blij dat Julie Vermeire was trouwens. En niet Jacques Vermeire. Ik lees in de ochtendkranten gemengde reviews van het concert. Maar jullie waren erbij en vonden het fantastisch. Amanda uit Sint-Truiden, die was erbij.
1: De Pussycat Dolls was geweldig.
0: En ook Cliff, die heeft ze gezien hoor.
2: Dat was echt supergoed, zalig feestje.
0: Helemaal terug naar je jeugd. Met deze Doncha. Van de Pussycat Dolls. Goedemorgen.

Thomas Gray en Rumors. Geruchten. De enige geruchten die je tegenwoordig nog leest. Ik kan over Ruben van Gucht, overal, heel de tijd. Wat veel, hè. Wat ga je nog doen dit weekend? Mag je altijd laten weten via de Q-app. Dit is Meteor. Fijn.

Wat wil jij van mij? Ik denk dat ik het weet, hè. Het is 8:55. Jij wil wat goede muziek? Check. Clean Bandit en Anne-Marie. En Crybaby. Goedemorgen.

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
4: Oei.
2: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
2: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
6: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
8: Goedemorgen, 9 uur nieuws krijg je van Emiel.
9: Goedemorgen. Als je belt naar de inlichtingendiensten, weet je voortaan op voorhand hoeveel het kost. De federale regering heeft daarvoor een wettekst goedgekeurd. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds 1 op de 4 Belgen belt naar 1212 of 1207 om een adres of een telefoonnummer op te vragen. Maar de helft is niet op de hoogte van extra kosten. Minister van Consumentenbescherming Rob Eenders.
10: Wat we nu gaan doen, is net voor de betaling van het telefoontje start, krijg je exact te horen wat de maximale kost is van het telefoongesprek. Dan volgt er een piep en vanaf dan begint pas het telefoongesprek aangerekend te worden. Dus je kan nog inhaken als je vindt dat het telefoongesprek te duur is.
9: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in. Een Noord-Koreaanse hacker heeft een IT-consultant van Digitaal Vlaanderen proberen hacken. De hacker deed zich voor als recruiter om in een computer in te breken, maar gelukkig kreeg de IT-consultant het op tijd door. Tech-expert Kenneth D. legt uit.
11: We beseffen soms te weinig dat Noord-Korea zeer geïsoleerd is, zeer weinig manieren heeft om geld binnen te halen. En hoe doen ze dat? Onder andere door computers te hacken, waarop misschien cryptoportefeuilles staan, door bijvoorbeeld staatsgeheimen te gaan proberen stelen via dit soort van hackings.
9: Uit een onderzoek van een Griekse beveiligingsexpert blijkt dat Noord-Korea al in 57 landen heeft proberen toeslaan. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort Paul Heerlandis.
12: We bereiden een nieuw stuk van de Oostspeelverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen. En het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
9: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. Op de luchthaven van Luxemburg is het vliegverkeer gisteravond kort onderbroken door drones. Die werden gespot in de buurt van het vliegveld, dat meldt de luchthaven zelf. Het is niet duidelijk van waar de drones afkomstig zijn. Eerder deze week werd er ook al een drone gespot bij de luchthaven van Charleroi. Een verdachte werd toen opgepakt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd. Het gaat in totaal om 2,3 miljard aan militaire steun. Met de nieuwe wapens wil Oekraïne zijn luchtafweer versterken. Het congres moet de deal wel nog goedkeuren. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. En maximaal tot 22 graden. Morgen begint met regen. Tsjechië. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden.
8: En voor de verkeersinfo moet je 1207 niet bellen. Krijg je gewoon gratis. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Richting Antwerpen staat hij op de E313. 26 minuten erbij tussen Randst en Antwerpen-Oost. Richting de grens van Frankrijk op de E17 is het 14 minuten aanschuiven tussen Zwijnaarden en De Pinte. Op de Brusselse binnenring 9 minuten erbij tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard door een defect voertuig. En op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 9 minuten stil tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Dat komt ook door een ongeval. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Music. Robbe Petitjean.
8: Goedemorgen. Ik heb high hopes dat het een pracht van een weekend wordt. Meer dan hopes. Het gaat zo zijn. Je ziet het aan alles.

0: Sorry Papi. Iets dat mijn kind wat vaker zou moeten zeggen. 9:10.
1: De Zaterdagochtendclub.
0: Oh, en iedereen is wakker hoor. Barry uit Avelgem, die is vrolijk opgestaan.
2: Ja, die is voormiddag. Maar wat boodschappen doen. En die is namiddag gaan rijden met de bus, met de lijnbus Rio Kortrijk, Avelgem, Waregem.
0: Voilà, als je in die regio de bus opstapt straks, lekker zwaaien naar de buschauffeur, dat is de Barry. Sharon uit Sint-Niklaas is ook wakker, die moeten veel rondrijden vandaag voor de hobby's van de kinderen.
3: Nu onderweg naar de voetbal van de dochter, dan naar de volleybal van de andere dochter. En morgen gaan we ook naar de voetbal.
0: Ik hoop soms stiekem dat mijn zoon niet voor voetbal kiest. Hele toffe sport, maar dat is echt heel het land rondrijden. Vooral die matchjes. Oh.

Bad Day van One Hit Wonderer Daniel Powter. Bij mij werkt het altijd als ik een beetje een slechte dag heb, dit lied. Ik ben er heel vrolijk van. Misschien bij jou ook wel. Maar ik vraag me af of Daniel Powter zelf dat nog kan horen. Of dan instant een bad day heeft en zoiets heeft. Dan ja, zet dat af. Heeft er blijkbaar miljoenen mee verdiend met deze bad day. Dus dat gevoel zal nog wel meevallen. Dit is Calvin Harris.

0: is al 9:15 gepasseerd en ik zei daarnet van, goh, ik hoop stiekem dat als mijn zoontje later een hobby kiest, dat het niet voetbal is. Ik weet dat niet echt natuurlijk, als hij wil voetballen, dan gaat hij voetballen. Hè. Maar je moet dan heel het land rondrijden, hè, op zoek naar zo, ja, de wedstrijdjes en dan moet hij gaan spelen. Catherine die zegt nog, dat is wel iets, die verplaatsingen. Maar vaak valt het mee hoor, want in heel veel gemeentes en steden zijn er clubs. Ik moet straks van het zuiden van Limburg helemaal naar het noorden rijden, een uur heen en terug voor een wedstrijd. Maar alles voor de kinderen. En, heel goed argument daar van Catherine, liever dit dan de hele dag voor een scherm te hangen. Ah wel, Catherine, je hebt mij volledig overtuigd. Als die jongen kiest voor voetbal, dan kiest hij voor voetbal. Zometeen iemand die heel de tijd zijn eigen naam zegt in elk nummer. Hey Cinderella.
1: Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
2: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
4: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op

0: www.freelovecinema.be.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Hoogstraten aardbeien.
4: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: DJ Koosje. Hey, ik vind het goed dit, jong. Nieuwe topschijf. Jason Derulo. En we maken ook eens met DJ Goja. Mi Chico, zo heet het. Ik was er net even aan het zagen op voorhand al, dat kan ik soms doen. Van als mijn zoon ooit voor een sport kiest, competitiesport, ja, dan moet die natuurlijk rondgereden worden. Ja, een kind kan niet zelf rijden. Er zijn mensen die niet anders kunnen natuurlijk dan een hele afstand afleggen. Jamie uit Oostende, ja, jij doet wel een afstandje, hè, elke week voor de sport.
1: Ja, absoluut, met plezier, zolang ze maar sporten.
0: Ja, hoeveel kilometer moet je rijden elke week?
1: Ah, ik denk 200, of net iets erboven. Ja.
0: Heen en terug dan?
1: Heen en terug, ja.
0: En voor welke sport is dat?
1: Zij doet para-ijshockey.
0: Wat is para-ijshockey? Ijshockey ken ik, maar wat is die para?
1: Zij zitten in een slee in plaats dat zij op ijs gaat. En dan door het feit dat zij een beperking hebben aan de onderste ledemaat.
0: Oké. Okay. Ja, die club, dat is even rijden, dat lijkt me wel een gedoe soms, hè? Maar je doet het met liefde, hè?
1: Met liefde en goede muziek op de radio en veel gebabbel.
0: Oh, Jamie, fantastisch. Dat doe je dan inderdaad heel graag, hè? Stel nu dat er een club dichter in de buurt zou openen.
1: Ja, nee, we hebben nu goede vrienden daar.
0: Ah, oh, zalig. Dus eigenlijk doe je die 200 kilometer gewoon met een smile.
1: Tuurlijk.
0: Jamie, de volgende keer, wanneer is er nog eens een matchje?
1: Dus elke maand een match, maar dat is in Duitsland, Frankrijk, Nederland. Omdat er weinig clubs zijn.
0: Oh, een kleine oproep hier. Meer para-ijshockeyclubs. Toch?
1: En veel meer spelers. Ja.
0: En veel meer spelers, voilà. Jamie, fijn weekend nog, hè.
1: Dankjewel, dag.

mannen van Nickelback. En How You Rewind Me. Miley Cyrus die heeft beslist om de Cyrus te laten vallen. Je moet nu gewoon Miley zeggen. Zot, hè? Ziet het einde van de wereld, hè? End of the world. Goedemorgen.

0: geen Cyrus meer. Je moet gewoon Miley zeggen nu. Dat komt door ruzie met haar papa, Billy Ray Cyrus. Ik stel voor dat we gewoon zijn naam aanpassen, toch? Als we die nu allemaal een andere naam beginnen geven. Dat is ook een oplossing. Straks spelen we trouwens Alles of Niks. Jij kan meespelen voor 2 filmtickets of voor 4 filmtickets. 1 vraag en je wint ze allemaal of niks. Alles of Niks even droppen in de Q-app als jij graag wil meedoen zometeen. Emiel, het Rode Kruis roept op om plasma te doneren. Waarom?
1: Ja, want de vraag naar plasma is eigenlijk nog nooit zo groot geweest als nu. Momenteel komt de helft van het plasma van buitenlandse donoren. Vorig jaar gaven bijna 46.000 mensen plasma in Vlaanderen. Die waren goed voor zo'n 195.000 donaties. Maar dit jaar hoopt Rode Kruis Vlaanderen op 200.000 plasmadonaties. Wie plasma wil doneren, kan een afspraak maken via de website van het Rode Kruis. En ook Gemini, dat is het AI-model van Google, heeft 3 bedrijven zelfstandig gehackt. Dat heeft Google zelf bevestigd. Het gebeurde tijdens een veiligheidstest. Daarbij stal Gemini de inloggegevens van gebruikers om toegang te krijgen tot verschillende websites. Eerder deze week meldde ook al OpenAI 6 nieuwe incidenten waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Experten roepen daarom nog maar eens op om de ontwikkeling van AI te vertragen. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden.
0: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E313 richting Antwerpen. Daar sta je nu al 55 minuten stil tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Richting de Franse grens op de E17 stilstaan tussen Zwijnaarden en De Pinte. 23 minuten. En naar Hasselt gaat het traag op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Wommelgem. 5 minuten erbij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten. Yeah.

0: Mark Ronson en Bruno Mars. Wordt een mens vrolijk van hem. 1 over 20 voor 10. Nathalie uit Ninov, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Robin.
0: Goedemorgen, wat was jij vanochtend aan het doen? Hallo?
1: Ik werk in het ziekenhuis.
0: Ah ja, oké. Okay. Wat ben je aan het doen in het ziekenhuis, Nathalie?
1: Ik werk in de poetsdienst.
0: Oké, dus jij zorgt ervoor, heel belangrijke taak, dat alles daar proper is. En niks moet properer zijn dan zo'n ziekenhuis, hè?
1: Ja, dat is waar. Maar ja, ik doe dat niet alleen. Ik heb heel veel collega's, heel toffe collega's.
0: Oké. Okay. Die zijn nu allemaal in jouw plaats aan het poetsen, want jij gaat zo meteen meespelen, Nathalie. Met alles of niks. Ja. Je krijgt 1 vraag uit de actualiteit van de voorbije week. En ofwel win jij alles, ofwel niks. Voor 2 filmtickets is het vandaag een vraag uit de categorie politiek. Voor 4 filmtickets is het een vraag in de categorie sport. Wat kies je?
1: Het is moeilijk. Niet maar politiek.
0: Politiek voor 2 tickets. We horen elkaar zo meteen.
2: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
3: Als je de vlot trekt, buiten nog eens.
2: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
4: Jij bent een rijdende piemel.
2: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
5: Jesus, gast, menig dat is? Slimebal.
2: De Alex Agnew Award.

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, nee. 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, klinkt goed hè.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Stella Lefty in Boston. We gaan niet naar Boston, we gaan naar Ninof. En dat is minstens even schoon.
1: Alles of niks.
0: Het spel waarbij je ofwel alles wint of niks. Eén vraag uit de actualiteit. Jij bepaalt zelf de inzet. Het enige dat je weet is de categorie waarin jouw vraag gesteld wordt. De vraag voor 2 tickets is vandaag eentje uit de categorie politiek. Die voor 4 tickets heeft alles te maken met sport. Nathalie, gaat het nog daarin in over?
2: Ja, zeker.
0: Waar
2: zeker.
0: Ga je voor? Want je hebt gekozen voor politiek. Blijf je bij je keuze?
2: Nee, maar sport.
0: Toch sport, voor 4 tickets dan?
2: Ja, ik heb van geen één van de 2 echt verstand. Maar ja, we zullen zien.
0: Oké, maar niemand heeft verstand van politiek, hè? Mensen kiezen gewoon voor iets en dan zien we wel. Goed, ja. Jouw vraag voor 4 tickets heeft alles te maken met sport. Dit weekend staat Nafi Thiam opnieuw op de Zevenkamp. Na de nogal moeizaam verlopen WK-toestand in Tokio vorig jaar, ze lag toen in de clinch met de Atletiekbond. Nu, de Zevenkamp, dat is voor vrouwen, dat zijn 7 disciplines. Jouw vraag, uit hoeveel disciplines bestaat de versie voor mannen? Ik moet gewoon een cijfer horen. De Zevenkamp. Wat zeg je?
2: 9. Oh. Of ook 7.
0: Nee, je zat er super dichtbij, Nathalie. Het was 10.
2: Ja.
0: De versie voor mannen is de 10-kamp. Er is ook een mannen-zevenkamp, maar dat telt niet mee. Dat is indoor, blijkbaar. Goed gespeeld, Nathalie.
2: Ja, graag gedaan. Niet probleem.
0: Ik ben van bij mij uit ook graag gedaan. Ik hoop dat je toch een beetje blij bent vandaag.
2: Ja, zeker. Ik ben eens op de radio geweest.
0: Ah, ben, voilà. En nu verder werken, hè? Want ja, dat ziekenhuis poetst zichzelf niet. Werken. Salut! Nee.

zal bij Lady Gaga thuis even weinig romantiek zijn. Ze heeft een kindje gekregen, hè? Rose, zo heet het. Dat weten we sinds vandaag. Zometeen de Q-top 40 met Doreen. Kan je één ding al verklappen? Dit staat er niet in. Miles Smith, Drive Safe.

0: Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is er dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
4: Wow.
3: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
4: wow.
3: Van Vibra.
5: Het is 10 uur. Goedemorgen. Emiel heeft het nieuws.
6: Goedemorgen. Het Rode Kruis Vlaanderen roept nog maar eens op om plasma te doneren, want de vraag naar plasma is nog nooit zo groot geweest als nu. Momenteel komt de helft van het bloedplasma uit het buitenland.
7: De vraag naar geneesmiddelen op basis van plasma groeit en blijft groeien. En twee, tot over een aantal jaren waren wij heel afhankelijk van het buitenland om plasma hier in België te krijgen. Daar willen wij verandering in brengen als Rode Kruis Vlaanderen. Vandaar dat wij massaal inzetten op het verzamelen van plasma in onze donorcentra.
6: In totaal wil Rode Kruis Vlaanderen zo'n 200.000 plasmadonaties dit jaar bereiken. Wie plasma wil geven, kan een afspraak maken op de website van het Rode Kruis Vlaanderen. Als je belt naar de inlichtingendiensten, weet je voortaan op voorhand hoeveel het kost. De federale regering heeft daarvoor een wettekst goedgekeurd. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds 1 op de 4 Belgen belt naar 1212 of 1207 om een adres of een telefoonnummer op te zoeken. Maar de helft is niet op de hoogte van extra kosten. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
8: Wat we nu gaan doen is net voor de betaling van het telefoontje start krijg je exact te horen wat de maximale kost is van het telefoongesprek. Dan volgt er een biep en vanaf dan begint pas het telefoongesprek aangerekend te worden. Dus je kan nog inhaken als je vindt dat het telefoongesprek te duur is.
6: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in. En ook Gemini, dat is het AI-model van Google, heeft 3 bedrijven zelfstandig gehackt. Dat heeft Google zelf bevestigd. Het gebeurde tijdens een veiligheidstest. Daarbij gebruikte Gemini de inloggegevens van gebruikers om toegang te krijgen tot verschillende websites. Volgens Google stopte de AI daarna zelf met hacken. Eerder deze week meldde ook al OpenAI 6 nieuwe incidenten waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Experten roepen daarom nog maar eens op om de ontwikkeling van AI te verdragen. Het is bewolkt, lokaal kan het regenen. Deze namiddag en vanavond droger bij zo'n 22 graden. Morgen begint met regen, daarna droger en opklaringen bij zo'n 21 graden.
5: En op dit moment staan er 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Moet je 20 minuten extra rekenen tussen Ranst en Wommelgem. En tot slot ook nog eentje richting de grens met Frankrijk op de E17. Daar moet je er een kwartier bij rekenen tussen Zwijnaarden en de Pinte. Maar als je op een andere plaats nog in de file staat momenteel, gaat het vlotter en verlies je wel minder dan 5 minuten. Tussen de koffiekoeken en de patatten van straks krijg je de 40 beste nummers van het moment op je bord. Als zoete broodjes zullen ze de komende 3 uur van onze Q-top 40 bank rollen. En die zoete broodjes die worden berekend op basis van airplay, streaming, trends op social media en natuurlijk jouw hartjes in de Q-app.

0: Matthijs.
1: Het menu op deze zaterdag ziet er als volgt uit. 17 stijgers, 16 dalers, 5 staanblijvers en 2 nieuwkomers. Vorige week zeiden we bye-bye aan een hele zomer lang die-die van Shakira op 1. Ze werd zonder pardon van de troon gestoten door de jonge heer die je straks hoort. Dus ik wil maar zeggen, de kaarten zijn opnieuw geschud. We vliegen erin met de podiumplaatsen van afgelopen week. De bronzen medaille ging naar deze Mr. Know-it-all.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q Top 40.

0: Vorige week voor het eerst na een hele zomer niet meer de nummer 1 in de lijst. Van de troon is ze getuimeld en wel zo. Of toch ongeveer. Maar the show must go on, zegt ze. Want gisteren is ze begonnen aan haar gigantische tournee in Estadio Shakira. 12 keer staat ze in Madrid. In een stadion dat dus helemaal voor haar is gebouwd. Dus ja, veel tijd om bezig te zijn met een jonge man die haar van de troon heeft gestoten, is er niet. Maar toch hoor je hem nu, Somber, met de nummer 1 van vorige week. My body isn't ready.
1: Dit was vorige week de nummer 1.

En dan nu. Het moment dat de Q-top 40-lijst officieel voor geopend wordt gehouden deze zaterdag. Ja, het voelt een beetje als mijn eerste schooldag, want het wordt mijn allereerste Q-top 40 ooit. Dus met een beetje zweetpolkjes pak ik mijn schaar en knip ik even het lintje hierdoor. Zo, hoppakee, we zijn vertrokken. En dat doen we zoals altijd met de nummer 40 in de lijst deze week bij

0: Maxim, onze vriend van de vrijdag van gisteren. Hij verving QDJ Bert de Kok. Ja, en nu bengelt hij helemaal onderaan de Q-top 40. Dat kan toch niet zijn, hè? Straks denkt hij nog stank voor dank. Dus jij kan hem vandaag een boost geven door jouw hartjes in de Q-app aan hem te geven. Ook de volgende twee hits kunnen alle steun gebruiken. Want ook zij hebben een duik naar beneden genomen en staan nu aan de rand van de afgrond.
1: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
2: En daarom zeg ik gewoon yes op

0: Welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Yes Day. Volgende week woensdag. De hele dag bij Q.
1: Q-music. Q sounds better with you.
2: Yes, zeg het in het huis van je dromen. Jij kunt da. Imo.
3: Eskimo.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot

0: 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Op een deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Ondertussen is het al aan één van de twee newbies in de lijst deze week. Today, tomorrow. Nieuw. Een gouden duo, want samen vormen ze een dikke hitmachine. Lucas en Steve. En als die twee namen je niet meteen iets zeggen, wel, dan fris ik graag het collectieve geheugen even op. Want hun muziek spreekt wel voor zich. Je kent ze waarschijnlijk al van deze, hè. Love on Hold. Klinkt waarschijnlijk bekend in de oren. Maar deze vast ook.

0: Wat een knaller, stuurt Louise uit Poperingen. Zeg dat wel. Zometeen de langst genoteerde hit in de lijst. Al 31 weken gaat ze mee. En ik heb dat even uitgerekend. Zaterdag, exact 31 weken geleden, was het 14 februari. Valentijn dus. Hele romantische bedoeling. En laat dat nu exact zijn waar Olivia Dean straks over zingt. Ze moet nog heel even wachten, want we gaan eerst even checken hoe het op de Vlaamse snelwegen eraan toe gaat. Daar staat op dit moment nog één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat richting de grens met Frankrijk op de E17. Daar moet je 20 minuten extra rekenen tussen Zwijnaarden en de Pinte. Maar op een andere plaats gaat het vlotter en verlies je sowieso wel minder dan 5 minuten. Het is so easy to fall in love met haar. En na 31 weken still standing, ze moet wel 5 plaatsen zakken. Dus give Olivia Dean some love. Top 30.
1: Nummer 36.

0: klein duikje naar beneden. Min 3 voor DJ-licious en Milo met hun... Somber, die doet straks van je... slopen dat die man gaat doen. David Guetta en J-Lo, die hebben dan weer een muzikale noodkreet in petto. En die eerste, Mr. Guetta, die heeft net een nieuwe hit op de wereld gelost. Straks een sneak peek daarvan.
1: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. It's a
9: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

Few is hier helemaal op zijn plaats. Want vorige week stond hij aan de rand van de afgrond, op plekje nummer 40. Berichtje van Kevin uit Herend. Doreen, ik ben echt te nieuwsgierig. Laat mij alsjeblieft die nieuwe hit van David Guetta nu horen. Ah wel, Kevin, jij vraagt, dus ik draai. Komt-ie.

AI, zo heet hij trouwens. En je hoort, het publiek gaat uit hun dak. Ik hoop dat je door het gegil een beetje van dat nieuwe nummer kan horen, want het is wel spectaculair hoor. Zeg, terug naar de lijst.

Ja, ooit komt er een dag dat ze je voor het eerst vragen om de Q-top 40 te presenteren. Het is begonnen, ik ga daar niet over liegen, met een beetje zweetpolletjes. Maar so far so good, het gaat hier nog vonken geven. Zeggen, ooit komt er ook een dag dat we afscheid moeten nemen van de zomer. Gelukkig is dat nog niet vandaag, want eerst nog een heel weekend dat we officieel zomer mogen noemen. Pas maandag is het echt van dat, hè. Dan start de meteorologische herfst. Tijd voor pompoenen, voor warme thee onder een dekentje. En misschien ook tijd voor nieuwe schoenen. Altijd een goed excuus, hè. Een nieuw seizoen, een nieuwe schoen. Misschien ben je wel op zoek naar een danssneaker. Dan is er Lost Frequencies to the Rescue. Want die heeft net zijn eigen danssneakercollectie gedropt. Eentje speciaal om op zijn eigen beats mee te kunnen dansen. Hoe cool is dat? De beats van onder andere zijn eigen Live It All. Want die hoor je nu op plaats 31. Dit is Lost Frequencies.

We zijn met z'n allen nog steeds verliefd op Olivia Dean, de langst genoteerde in de lijst. Make it so easy to fall in love. 35. Daar staan DJ Licious en Milo met Forever Young.

0: Me Tonight van David Guetta en J-Lo. De boys van Bazaar beloven ons, ooit komt er een dag.
1: Ooit komt er een dag, dus wacht daarop.
0: Nummer 31. Daar blinkt deze week Lost Frequencies met zijn Live It All. Zeggen, geen Q-top 40 zonder Alex Warren, toch? Berichtje van Sophie, daar heb je helemaal gelijk in. Hij is ook weer van de partij. Eerste keer vandaag dat hij passeert. En dat op plekje 30 met zijn Fever Dream.

0: try.
1: You did not sign up for this, Becky.
0: Oh, I try.
1: Van Judith. Na het nieuws van 11 gaan we door met hits waar ik het my oh my heel warm van krijg. Criss Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William slaan de handen in elkaar. Met my oh my. Ook Janice Blue en Malief zijn erbij. Ze krijgen wel een serieuze tik deze week. 13 plekken liever. Downhill. Voor Edge of Desire. En de vrouw die een nieuwe era ingaat. Beetje Madonna vibes en een achternaam minder.
2: Let's go.
1: Ja, ja, let's go. Miley.
3: De Q Top 40.
4: Zie het.
5: Grootser!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
8: Belisol.
7: Altijd zeker.
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is hij dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
1: 11 uur. Goedemorgen, hier is Emiel met het nieuws.
12: Goedemorgen. Bij een steekpartij in Anderlecht in Brussel is een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde even in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. Het Rode Kruis Vlaanderen roept nog maar eens op om plasma te doneren, want de vraag naar plasma is nog nooit zo groot geweest als nu. Momenteel komt de helft van het bloedplasma uit het buitenland.
13: De vraag naar geneesmiddelen op basis van plasma groeit en blijft groeien. En twee, tot over een aantal jaren waren wij heel afhankelijk van het buitenland om plasma hier in België te krijgen. Daar willen wij verandering in brengen als Rode Kruis Vlaanderen. Vandaar dat wij massaal inzetten op het verzamelen van plasma in onze donorcentra.
12: In totaal wil Rode Kruis Vlaanderen dit jaar zo'n 200.000 plasmadonaties bereiken. Wie plasma wil geven, kan een afspraak maken op de website van het Rode Kruis Vlaanderen. En Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen de lucht gestuurd na nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne. Dat meldt het Poolse leger op X. Het gaat om een preventieve maatregel bedoeld om het luchtruim te beveiligen. Eerder had Polen ook al gemeld dat Rusland vannacht nieuwe droneaanvallen op Oekraïne had uitgevoerd. Het is bewolkt, lokaal kan het regenen. Deze namiddag en vanavond droger bij zo'n 22 graden. Morgen begint met regen, daarna krijgen we opklaringen en wordt het droger bij zo'n 21 graden.
1: Oké, goed. Goeie vooruitzichten dus. Er staan op dit moment 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin weer met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Daar moet je 6 minuten extra tellen tussen Ranst en Wommelgem. En richting de grens met Frankrijk op de E17 staat er ook nog eentje. 5 minuten erbij tussen Zwijnaarden en De Pinte. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar momenteel wel minder dan 5 minuten. Good morning!
3: Dorien Matthijs.
1: Er wordt een duik genomen. Door de Bausa, ze zijn de diepste daler deze week.
3: Q Top 40. Q Music. Nummer 28.

0: doet een hash over, springt er eentje omhoog en dat met haar. I knew you. Heel eerlijk, onder ons gezegd en gezwegen, hè. Ik heb dat nooit gekund. Zo'n haasje over, op een bok, of nog erger, over een persoon. Nee, ik kan het echt niet. Ik knal dan gewoon frontaal tegen dat ding, tegen die bok, en dat doet pijn. Of nog erger, op die persoon. Maar het goede is wel, ik heb het nog niet nodig gehad in mijn dagelijkse leven, dus haasje over, big no for me, laat dat maar in de LO-lessen. Zeg big yes for me en voor ontzettend veel Q-luisteraars, zoals Shani uit Lebbeke, Janneke uit Antwerpen en Sander uit Mazeik, is deze.
1: Nieuw 26.
0: De hoogste nieuwkomer met een stormloop aan hartjes in de Q-app, Baby Doll van Jamie.

0: heb ik een loodtrauma naar boven gehaald. Nathalie uit Deinze zegt... Oh jee, haasje over. Over de bok. Die beruchte bok. Doreen, ik meldde mij altijd ziek als het die horrorles was bij LO. Ja, maar oprecht, dat vraagt toch durf en uw verstand echt even uitzetten. En ik vertrouw die LO-bok ook gewoon niet. Dus Nathalie, je bent niet alleen. Zeg, back to business, want de volgende artiest maakt zich klaar voor zijn tour. Nog 3 nachtjes slapen en dan is daar de Teddy Swims Tour. Zou op zich ook al een topnaam zijn, maar het wordt The Ugly Tour. En de titel verwijst naar de lelijke, ugly kanten van de liefde en de zelfsabotage waar hij zich vaak op betrapt. Ik ben echt gaan deepdiven hoor, want Swims... van Teddy Swims, hou je nu vast. Die naam staat dus voor Someone Who Isn't Me Sometimes. Swims krijg je dan dus. Goed weet je, hè? Hij komt er zo meteen aan.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
2: Ach, de vlogtrek buiten nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
3: Jij bent een rijdende piemel.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
4: Jesus, gast, menig dat is slimebal.
1: De Alex Agnew Award.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
3: Jij? Yeah?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

Daddy Swims met Breakup in Reverse. Top 40. Een drukke zaterdag voormiddag is het in de Q-app. Marleen uit Gerardsbergen stuurt. Vandaag zijn we 40 jaar getrouwd, dus we gaan er eens goed van genieten. Er staat van alles op de planning. Heel erg proficiat daar, Marleen. Steffi uit Ronsen die is aan het nagenieten van het optreden van de Pussycat Dolls in de AFAS-dome gisteravond. En Joris uit Kruibeke stuurt. Goedemorgen, Doreen. Heel veel succes gewenst met je vuurdoop in de Q-top 40. Dikke merci, Joris. Ook mijn oma heeft zich gemeld in de Q-app voor de support van vandaag. Oh, zalig. En zo is ze ook mee met de 40 beste hits van het moment. Hè? Meter als je dit hoort, kan ook van pas komen. Zometeen zingt Alex Warren over mijn lievelingskleur. Bij mij is dat groen, maar niet gewoon groen. Nee, het is een zeer specifiek groen. Maar eerst een dikke tuimeling voor Janice Blue en Maleef. Al 10 weken staan ze bovenaan in de lijst met hun Edge of Desire. Een van de heetste schijven van de zomer, als je het mij vraagt. Wat hangt in de lucht, hè? De herfst is onderweg en zij moeten dus meezakken met

0: Alex Warren hoort hij op jouw zaterdagvoormiddag op plekje 22. Vijf naar beneden voor zijn Emerald Eyes. Ja, hopelijk geen traantjes bij Alex Warren's en Emerald Eyes. Berichtje van Sophia uit Eeklo in de Q-app. Die zegt, volgens mij is jouw lievelingskleur smaragdgroen, Doreen. En dat is er inderdaad bonk op. Die kleur doet iets met mij, ik kan het niet uitleggen. Zwat, ondertussen is het 11:55 geworden. Dus even kijken hoe het op de snelwegen gaat ondertussen. Er staat één file, zie ik, op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat richting Antwerpen op de E313. 10 minuten erbij tussen Ranst en Wommelgem. Maar op een andere plaats gaat het vlotter en verlies je wel minder dan 5 minuten op jouw zaterdagochtend.
1: Doreen Matthijs.
0: De jongste van de hoop maakt zich klaar. Maar ze moet zeker niet onderdoen tussen al dat Q-top 40 geweld. Freya Sky is haar naam met Silent Treatment.
1: Q-top 40. Q-music. Nummer 21.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

even slikken, wordt het voor de Bausa. Met Magnetic zijn ze de diepste daler deze week. I knew it. I knew you. De woorden van Tay-Tay, Miss Taylor Swift.

My Oh My. Met Breakup in Reverse legt Teddy Swims daar zijn ziel helemaal in bloot.

0: 20.
1: De jonkie van de hoop Freya Sky staat haar vrouwtje met Silent Treatment. Voilà. Daarmee is de lijst in twee. Een Belg en een Nederlandse komen eraan. Geen begin van een goede grap, wel van een dikke schijf. Want hier zijn Aaron Blommaert en Zoe Levi met hun tranen van goud.
0: Nummer 20.

0: Zometeen in de lijst. Een jarige Job. Allee ja, een jarige Kaigo. Die werd afgelopen week 35. En als cadeau gaf hij gesigneerde petjes weg op zijn concert aan fans. Maar die fans die zo'n gehandtekend petje hebben gekregen, die zijn gewaarschuwd. Want Kaigo schreef online: I better not see these hats on eBay. En ik ben eens gaan checken op eBay, mijn beste Kaigo. De kust is veilig, ik zie nog geen gesigneerde petjes daar staan. Dus hij kan met een gerust hart en samen met zijn copain Max McNown zijn dikke hit op ons loslaten.
1: De Misty Dutchess van Connections.
2: En hoe was Thailand?
3: Oh, echt zalig. Veel gezien.
2: Goh. Ja? Zijden de olifanten in Koei Boerin National Park in het wild gaan kijken?
3: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
3: Ook gemist.
2: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
3: Tjew, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
2: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be. Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
8: Chipolatas, klinkt goed hè.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Q, Q, top 40. 19.

0: and he's good. Miley in haar New Era, zij voelt zich ook helemaal in haar nopjes. How good. Ze heeft laatst zelfs een eigen remix gemaakt van haar allernieuwste banger. En die klinkt zo. Stevig wel hoor. Ik waarschuw je. Mixing Miley. Zeg, genoeg remix nu, want ze gaat erin vliegen, ons Miley. En wel zo.
1: Let's go.
0: Op plaats 7.

0: 16.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ewout uit Lokeren stuurt A. Iersi, onze Jens Amino. Mocht je helemaal uit de lucht vallen, Meteor heeft een schuilnaam of pseudoniem, waaronder die in het geniep dikke hits voor K3 liever schreef. En onder andere deze kwam uit zijn kokertje.

van K3 en dus van Jens Amino, a.k.a. Meteor. Dus ondertussen op ons Q-top 40 menu. Martin Garrix en Ed Sheeran die samen plekje 15 claimen deze week. En ook de man die zich het liefst van al op zijn Harley Davidson verplaatst, hoor je nog voor 12. Eerst deze, repeat.

0: Cameron with Combs staat met zijn Kingdom of Fear op plekje 14. De crème de la crème van de Q-top 40, de 13 dikste hits van het moment, staan hier nog te blinken bij mij. Bruno Mars is daarbij met...
1: On My Soul.
0: On My Soul hoor je zometeen.
1: I'm gonna love you.
0: Bebe Rexha en Faithless doen ons bekeren. En wel met hun New Religion.
1: A New Religion.
0: En ook de gloednieuwe Q-topschijf. Die is weer present.
1: My New Religion.
0: Als zoete broertjes gaan de

0: Q Top 40.
1: Allemaal op het menu na 12.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
4: Het is 12 uur. Goedemiddag, Emiel heeft het nieuws.
5: Goedemiddag. Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en voor Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu, vertelt professor internationale politiek David Krikkemans.
6: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen, daar de VS de preferentiële partner is. En dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
5: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteiten en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt Antwerpen zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg, maar daar betaal je al snel €600 of meer voor.
7: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een kot te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een kot.
5: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenkot te vinden. En als je deze winter op skivakantie vertrekt, dan zal je extra budget moeten voorzien voor je skipas. Gemiddeld betaal je nu zo'n €388 voor 6 dagen skiën. Dat is €13 meer dan vorig jaar, blijkt uit een vergelijking van een wintersportwebsite. Het skigebied Tignes Val d'Isère in Frankrijk is het duurste gebied. Daar betaal je zo'n €478 voor 6 dagen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal wel nog een bui. Maximaal tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden.
1: Emiel, nu heb je mijn zin doen krijgen in skivakantie. En het is nog zomer.
5: Ja, mijn TikTok staat ook al met skifilmpjes. Dus ik kijk er ook al echt naar uit.
1: Zalig, maar het is nog even. Zeg, ondertussen staan er geen files meer op de snelwegen. Alle files zijn opgelost. Dus en nergens verlies je 5 minuten of meer. Goedemiddag. Goedemiddag.

0: Sienna Spyro lost ook altijd onze verwachtingen in bij Q. De Q Top 40. Marijke die stuurt, jeeha, de laatste zaterdag van de zomer. Wacht, ik denk dat ik dat zo moet zeggen. Jeeha! En dan begint mijn favoriete seizoen, stuurt ze. Oh, Marijke, don't mention the war. Dorothee vertelde deze week ook al dat de burmaanden, dus alle maanden van het najaar, haar favoriete tijd van het jaar is. Maar ik snap dat niet. Ik leef echt voor de zomer. En nu moet ik pompoenen gaan snijden. Maar kijk, pompoensoep, dat is dan wel weer iets waar ik naar uitkijk. Over topvooruitzichten gesproken. We zitten bijna aan de top 10 in onze lijst. Dus enkel de dikste bangers gaan hier nog passeren.
1: Nummer 11.
0: Een voormalig top 10 lid, deze New Religion. Want ze duiken er 5 naar beneden. Bebe Rexha, I'm Faithless, op jouw zaak.

is voor Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Repeat it. Nummer 14. Kingdom of Fear, Cameron Withcombe.

0: Chico, back you. Ina uit Aalst vindt de nieuwe Q-topschijf zeer sensueel, stuurt ze. Mijn heupen gaan hier los, Doreen. Ook Stef uit Hoogleden stuurt topnummer tussen mijn soep en de patatjes op mijn bord. Zeg, smakelijk daar. Of je nu een lange rit voor de boeg hebt, op weg bent naar huis voor de lunch, op je werk bent, wat jouw weekend ook brengt, je zit heel erg goed bij Q op deze laatste zaterdag van de zomer. Want de 10 beste hits van het moment worden vanaf nu op jou afgevuurd.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
13: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
14: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
13: Ja.
14: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
13: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
14: Oef, dat is een pak van mijn hart.
13: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
15: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
18: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
19: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
20: Belisol.
19: Altijd zeker.
21: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
22: Dit is je weekend bij Q.

0: laatste. En ze postte deze week een flashback naar Krammerok in Stekenen. Want daar stond ze exact 2 weken geleden op zaterdag 5 september. En ze zette er op haar Instagram bij. Bedankt Krammerok en iedereen die meedanste. Ja, het was een hele grote dag voor haar, want dat was haar eerste grote internationale show. En let maar op.
1: Nummer 8.
0: We gaan er nog veel van horen van Juste. Hetzelfde kan gezegd worden over deze Rising Country Star. Helemaal naar Texas begeven we ons. Oh, ik vind dat zo'n goede naam om uit te spreken. Texas. Ella Langley, Choosing Texas, is dit bij Q. Hele goede middag.

Olivia uit Oostende stuurt. Het werken in de bakkerij hier gaat zoveel sneller met Ella Langley op de achtergrond. Ze geeft mij wat Dolly Parton vibes en I like it. Die snap ik helemaal, Evie. Zeg, goeie werkdag daar. Het is al 1:30 intussen. Als jij je momenteel op de snelwegen begeeft, verloopt dat best rustig. Er staat 1 file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. 5 minuten tel je daarbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Maar op een andere plaats gaat het vlotter en verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Het laatste half uur van de lijst is aangebroken. De ereplaatsen worden verdeeld. En ik kan al verklappen, ja, die zijn weer goed door elkaar geschud.

0: Vorige week de bronzen medaille voor Teddy Swims. Maar vandaag toch weer drie plekken naar beneden gezwommen. Dus wie oh wie is gaan lopen met die bronzen medaille van Teddy Swims? De volgende twee artiesten kunnen het alvast niet geweest zijn, want zometeen hoor je de nummer 5 en de nummer 4 van de Q-top 40. En voor de vierde plaats nemen we de trein... Met de trein naar Oostende. Oei, nee, helemaal verkeerd. Nee, dat moest iets anders zijn. Foutje van de firma, het wordt de trein naar Boston. Ja.
1: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
2: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
1: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder. Yes. Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen. Yes. Een helikoptervlucht naar je oma. Yes. Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Vincent Live. Yes Day. Volgende week woensdag. De hele dag bij Q.
3: Q Music. Q sounds better with you.
4: Yes, zeg het tegen het huis van je dromen. Jij kunt da. Imo.
5: Let's Imo!
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op. Wij het op stroom.
6: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: In de disco.
10: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
11: Draai een keer in het rond.
10: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
12: Oké,
10: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
14: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
17: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
18: wow!
17: Van Vibra.
19: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
18: Ja.
19: En zaterdag Scouts Weekend.
18: Komt goed.
17: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
18: wow!
17: Van Vibra.
2: It's a Sunweb holiday.
4: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
6: Vanavond bij VTM. Tom Cruise op zijn gevaarlijkste Mission Impossible, Dead Reckoning. En bij VTM 2 sci-fi met een gruwelijk randje in de filmpremière van Alien Romulus. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Stella Lefty op jouw zaterdagmiddag. Deze week klimt ze van plek 5 naar plek 4. Eentje om bij weg te dromen, zou je denken, maar niets is minder waar. Tijd om de nieuwe nummer 3 kenbaar te maken. De kapers van de bronzen medaille van Teddy Swims. Die zijn afgelopen dinsdag op visite geweest in ons Belgenlandje. De audio ervan ga ik je besparen, want mijn trommelvliezen die scheurden bijna toen ik de filmpjes hoorde. De girls van Cat's Eye hebben de hele AFAS Dome uit hun dak laten gaan en hebben een van hun allerjongste fans van de avond echt de avond van haar leven gegeven. De 11-jarige Estelle was de geluksvogel die op het podium bij Cat's Eye mocht en zij werd die avond hun Gabriella, zoals de titel van deze hit van hun gaat. Gabriella doet vast nog een belletje rinkelen. Estelle, als je dit zou horen, wat een stoere chick ben jij zo op je 11 voor een volle AFAS Dome staan. Cat's Eye, ik laat ze nu op je los met Animal.
1: Nummer 3.

Die Die. En sinds vorige week bye bye aan die gouden medaille voor Shakira en Burna Boy. Maar Mrs. Shakira ligt er niet wakker van, want op dit moment maakt ze zich klaar voor haar tweede van 12 shows in Estadio Shakira. Madrid gaat straks van je.

0: Hips don't lie. Nee, die heupjes zullen inderdaad alles verraden. Ja, kan blijven doorgaan, hè. SWAT, back to business. Want de top 10 aan beste hits van dit moment moeten we hier eens overlopen, hè.
1: Nummer 10.
0: Daar mag Temper City zich nestelen met Self-Aware. Just a little naar boven voor Just a little.
1: Acht.
0: Misschien de nieuwe Dolly, maar ze heet Ella Langley met Choosing Texas.
2: She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room.
1: Nummer 7.
0: Voor de excuses van Topic en Becky G.

3 plekken. Teddy Swims. Die plek gaat deze week naar deze Talk to You van Another en 54 Ultra.

Ja, en dan nu, hè. Wie heeft ons Shakira van de troon gestoten en is daarmee de nieuwe koning van de Q-top 40? Was het Matthias van den Bulke die je straks hoort? Nee, nee, hoor. Hier heb je het antwoord op de hamvraag. Het is Somber. Hij krijgt voor de tweede keer op rij de gouden Q-top 40 medaille deze week. Zometeen hoor je Matthias van den Bulke. Maar eerst My Body Isn't Ready, de nummer 1 van de Q-top 40. Goedemiddag.

0: Rabobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Rabobank. U bent goed omringd.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: En hele goedemiddag. Emiel heeft het nieuws van 1, ja. Goedemiddag.
3: Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. De bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord vooral belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu, vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
4: Er zijn wel een drietal nieuwe punten. Namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen daar de VS de preferentiële partner is. En dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
3: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. In Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. Dat De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen al vaker Saudi-Arabië aangevallen. En rode duivel Leandro Trossard heeft botoedeem in zijn hiel. Dat is een ophoping van vocht, dat heeft zijn Turkse club Beşiktaş gemeld. Het is niet duidelijk hoe lang Trossard oud zal zijn. Gisteren werd hij wel nog geselecteerd voor de Nations League-wedstrijden van de rode duivels. Mogelijk moet hij daar dus nog voor passen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er nog lokaal een bui met maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen in de namiddag droog met brede opklaringen en het wordt zo'n 21 graden.
2: Het is op dit moment uitkijken voor een ongeval op de Brusselse binnenring. Tussen Wezenbeek-Oppem en Ter Vuren-Vierarme moet je 8 minuten bijtellen. En ook richting Antwerpen een kleine file op de E313. Tussen Randst en Antwerpen-Oost 6 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Music. Matthias van den Bulke.
2: Heel wat beautiful people op deze zaterdagmiddag. De boys van One Direction komen eraan. En ja, het is met mij te doen.

9 minuten over 1. Goedemiddag. One Direction, en misschien wel het meest volwassen nummer dat ze ooit gemaakt hebben. Music. Hoezo horen wij jou, Matthias, op een zaterdagmiddag? Ja, het klopt, Nadine. Er is niets mis met je oren, je hoort het inderdaad goed. Ik heb normaal gezien een weekje vakantie, maar er hebben heel veel collega's verlof op dit moment. Zoals dus ook onze Liam van Averbeek, die je normaal gezien hoort op zaterdagmiddag op dit uur. En ja, ik vind dat we dat allemaal eens moeten doen. Inspringen voor een collega in nood, of gewoon om de boel draaiende te houden. En daar gaan we tenslotte niet van dood, nietwaar? Deze hit is nieuw bij Q. En draaien zullen we zeker. Dit is de nieuwe van Swedish House Mafia. Q.

0: wel zeggen. Zeer gastvrije luisteraars in het weekend. Vicky en Nelle die stuurt. Welkom Matthias op de zaterdagnamiddag. Merci Vicky, merci. Ja, we gaan het gezellig maken hier samen. Taylor Swift en Robbie Williams komen eraan.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
2: Hij geeft de vlottrek buiten nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
3: Jij bent een rijdende piemel.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
4: Jesus, gast, menig dat is slimebal.
1: De Alex Agnew Award.

Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim. Q Music.

De grootste entertainer uit de popmuziekwereld. Mr. Robbie Williams. Wat een schijf uit 1997 ondertussen. Ik ben blijkbaar niet de enige die inspringt vandaag voor een collega. Ilke uit Boom heeft vandaag ook een collega al vervangen. Ze heeft zwemles gegeven aan de babytjes, de peuters en de kindjes tot 3,5 jaar deze voormiddag. Volgende week gaat ze dat nog eens doen. Ja, ik zou zeggen, Ilke, heel goed bezig. En weet ook, Ilke, they owe you one. Ja, ja, ja, jij staat nu sowieso op een goed blaadje. Het zou wel zijn. Ja, maar ja, dat is belangrijk. Een keer zo en een keer anders. Ik hou je nog de hele zaterdagnamiddag gezelschap. Ik hoop dat dat oké is. Dit zijn Mr. Belt en Weasel. Een hele goede middag.

0: Alright. Nicola uit Kortrijk stuurt dat het oké is dat ik de zaterdagnamiddag voor mijn rekening neem. Dat is goed, Nicola. Merci om te luisteren. Ondertussen 1 minuut over 1:30, over 2:30 moet ik zeggen. Ja, klok lezen, dat was nooit mijn sterkste. Babbelen daarentegen wel. Ondertussen 3 files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. En de langste die staat richting Antwerpen. E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost, 10 minuten extra. En ook op de Brusselse binnenring vertraag je op dit moment. Tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren, 4 armen, 8 minuten bijtellen. Dat komt daardoor een ongeval. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland een file van 6 minuten tussen Berchem en Deurne. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: QF. With you. Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immos Koopman!
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
0: Q Music.
5: Q sounds better with you.
6: You

Op den duur raakt een mens de tel kwijt. Maar aan hoeveel kinderen zit onze Reggie nu eigenlijk? Ja, Christel en hij verwachten binnenkort een tweeling, dat weet je wel. En sinds de gender reveal party van vorige week weten we dat dat twee jongens zullen worden. En volgens mijn berekeningen zou dat zijn totaal op 5 brengen. Hij heeft al 2 dochters met Elke, heeft ook 1 dochter met Christel. En dan die 2 jongens erbij is een totaal van 5. Ja, maar ja, op den duur zou een mens wel echt de tel kwijt geraken. Dus misschien nog even verifiëren bij jou. Ben je ook zeker? Reggie 5? 5 kids binnenkort? Ja, zo zal het zijn, hè. Dit is hem samen met Linda.

ben echt in vakantiemodus, want Maarten uit Koeklaren zegt... Ja, maar ja, Matthias, Christel had al een dochter, dus als de boys geboren worden van Reggie, dan gaan dat er 6 zijn in totaal. Ah ja, 5 en 6, ja. Ja, kijk, ja. Het is moeilijk, hier op den duur geraakt naar mensen de tel kwijt. Reggie zal ook stiekem maar blij zijn dat zijn naam wordt voortgezet, de sloeper.

vijf minuten voor twee. Goedemiddag. Cameron Whitcomb en zijn Medusa. This concrete heart. Roxanne uit Brugge luistert naar Q-Music op deze zaterdagnamiddag. Ze vraagt een plaatje aan van de Pussycat Dolls. Ja, Roxanne zit zo, geen verzoekjes normaal gezien. De playlist van Q staat helemaal vast. Maar het toeval bestaat dat ik uiteraard ook in de AFAS-doom was gisteravond voor de Dolls. Het was een feestje, dus je mag gerust zijn. Na het nieuws van twee krijg je sowieso een plaatje van de Pussycat Dolls.

0: cha-cha.
1: Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: 2 uur, goedemiddag. Emiel is er met nieuws.
4: Goedemiddag. Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om te stoppen met de subsidiëring van fossiele brandstoffen. Het is trouwens niet de eerste keer dat Extinction Rebellion de snelweg in Nederland blokkeert. In Saoedi-Arabië liever zijn opnieuw verschillende explosies gemeld. Dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en of er veel schade is. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saoedi-Arabië aangevallen. In Henixum in de provincie Antwerpen is vannacht een auto uitgebrand. 3 andere wagens raakten beschadigd, dat meldt de politie. De auto stond in de garage van een appartementsgebouw en vatte plots vuur. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie voert een onderzoek naar de oorzaak. En in de Davis Cup tennis staan de Belgen opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren in het dubbelspel in 2 sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks spelen Zizou Pers en Gauthier Onslin nog hun enkel wedstrijd. Ons land moet die 2 wedstrijden winnen als ze willen doorstoten naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië.
3: Ja, het is dus alles of niets, Emiel. Ja.
4: Ja, zo moet het, inderdaad.
3: We gaan supporten en we houden het zeker in de gaten. Het weerbericht voor deze namiddag.
4: Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal wel nog een bui. Maxima tot 22 graden krijgen we. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. Maandag wordt het zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
3: Alright. Ondertussen staan er 4 files op onze snelwegen waar jij meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost staat de langste file. Die duurt ongeveer 13 minuten. Ook op de A12 vertraag je vanaf Aartselaar tot Wilrijk 9 minuten daar. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland vanaf Le Grallelaan tot Deurne 9 minuten bij ook. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
5: Music. Matthias van den Bulke.
3: Zometeen een man met een kater. En het gaat deze keer niet over mij. Eerst Dua Lipa en Afrojack. Goedemiddag.

0: Dua Lipa.
1: Mooie vrouw.
2: Ja, Dua Lipa, een hele mooie vrouw. Gisteravond stonden er drie hele mooie vrouwen op het podium van de AFAS Dome in Antwerpen. Namelijk de Pussycat Dolls. Als jij erbij was, laat nu van je horen. Eerst krijg je nog de man met een kater. Alex Warren was gisteren jarig. Ja, verjaren op vrijdag, dat is leuk. Maar op zaterdag...

12 over 2. Passenger van Alex Warren. Oh ja, mannetjes, ik ben echt nog aan het nagenieten van gisteravond. De Pussycat Dolls die stonden in de AFAS-dome. Ja, en de Pussycat Dolls, dat is echt nostalgie voor mij. Dat is mijn jeugd herbeleven, de Zero's. Ik was toen een tiener. Ik voelde toen heel veel emoties. Nu nog altijd, maar toen zeker. En ja, de Pussycat Dolls die hebben er mij wel doorgesleurd op bepaalde momenten. Gisteravond een optreden met een halve equipe, 3 van de 6. Kimberly, Ashley en Nicole. En Jens uit Ninove was erbij, heeft een fragmentje doorgestuurd.

De zaal zat niet helemaal vol. Maar het was zeker wel een feestje. Ook Caroline uit Wilrijk was daar. Oh ja, oh, dit was goed. Dit was goed. Buttons. Oh, mijn lievelings. Het is eigenlijk nog verrassend dat ik zoveel stem heb. Ja, en ik was er dus zelf ook bij, dus ik heb ook filmpjes gemaakt, uiteraard. Ja, de kwaliteit is niet optimaal, maar je had er moeten bij zijn. Het was echt schitterend. Een halve equipe poesekadols. Maar het feestje was sowieso wel compleet. Dit zijn ze met hun hit van 20 jaar geleden. I don't need a man.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en To Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
2: Hallo.
1: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
2: Ja, ik wil autotechniek studeren.
1: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
2: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
1: Ja.
2: En dan krijg ik misschien wat centjes.
1: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
5: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
4: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Over 4 dagen vertrekt Berre op zijn Europese tournee in Ireland, Engeland, Duitsland en in Nederland.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Hij is sowieso een beetje zenuwachtig en terecht. Dit is zijn nieuwe single Loving Each Other. Q's

0: Josephine uit Roeselare was even in paniek. Sorry, Josephine. Ze stapte net in haar auto en ze hoorde mijn stem en ze dacht, Matthias, nu op de radio? Is het al maandag? Rustig, Josephine, nee. Het is nog geen maandag. Het is wel geteld nog anderhalve dag weekend voor jou.
1: Sowieso.
0: Maar ik snap het hoor, normaal gezien hoor je mij altijd op maandag. Maar vandaag spring ik eens in de bres voor een collega. Die verlof heeft, dus vandaar. Ondertussen gaan we eens kijken hoe het gaat op de Vlaamse snelwegen. Ondertussen bijna 2:30 en er zijn 5 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring staat de langste file. Die staat richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Deurne een kwartier extra rekenen. Ook richting Antwerpen vertraag je E313. Vanaf Frans tot Antwerpen Oost 14 minuten. De A12 vanaf Kleidelaan Kontigse Steenweg tot Wilrijk 6 minuten bij. Ook op de Brusselse ring een kleine file op de buitenring. Tussen Strombeek, Bever en Jette 6 minuten extra. En op de binnenring ook 6 minuten vanaf Groot-Bijgaarde tot Jette. Op andere plaatsen kan je ook file rijden, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
2: Matthias van den Bulk.

0: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
1: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
2: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
1: Yes.
2: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
1: Yes.
2: Een helikoptervlucht naar je oma.
1: Yes.
2: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app.
3: Vincent Live.
2: Yes Day. Volgende week woensdag. De hele dag bij Q.
3: Q Music.
4: Q sounds better with you.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: It's a sunweb holiday.
7: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Cue.

Die gaat vanavond naar de Q-party in Lokeren en ze vraagt of ik er ook ga zijn. Nathalie, ik kan niet. Nee, ik heb al iets gepland vanavond. Namelijk een Sex and the City-avondje. Voor alle duidelijkheid, ik ga de reeks niet bingen of zo in mijn zetel. Maar we gaan in het echt Sex and the City doen. Ja, het is zo dat we thuis bij een vriend een kleine housewarming geven, een petit comité. En we gaan Cosmopolitans maken. Pizza's bestellen en dan nog gaan dansen. Dus ja, nu nog zien welke personage ik...

All Because of You van Bas Serra, de winnaar van The Voice van Vlaanderen dit jaar. Ja, en Amber uit Herk de Stad die gaat dan weer gaan kijken naar een van de coaches uit The Voice. Vanavond ze gaat naar Laura Tesoro in koor. Vanavond staat Laura daar in het Trixo Theater in Hasselt. En Laura brengt dus haar grootste nummers met lokale koren uit Leuven en Hasselt. Ik denk dat dat heel magisch gaat zijn, dat dat heel mooi gaat klinken. Wordt sowieso ook heel intiem, dus heel veel plezier, Amber. Jace die gaat ook de muzikale tour op vanavond. Hij gaat naar Pommelien Thijs in de Roma. Ah. Onze Pommelien van het... Wat zeg ik? Paulien van het Nieuws die gaat er trouwens ook zijn, Jace. Dus als je ze ziet, dus veel groeten.

0: voor het nieuws van 3, eentje voor Kenneth Destelbergen en zijn vrouwke Tiana, die op dit moment aan het werken is in de Carrefour. Zij is normaal gezien aan het luisteren, Tiana. Ik heb een boodschap voor jou, want jij bent blijkbaar het beste wat hem ooit is overkomen.
1: Oh,
0: Tiana, je hebt geluk en veel succes daar op het werk.

0: uur. Goedemiddag, Bart is er met nieuws.
1: Goedemiddag. Van Extinction Rebellion in Nederland. Daar hebben enkele tientallen klimaatactivisten een snelweg geblokkeerd. De A12 bij Zevenaar. Ze roepen de Nederlandse regering op om te stoppen met de subsidiëring van fossiele brandstoffen. De politie heeft een einde gemaakt aan de actie en enkele actievoerders opgepakt. Het was niet de eerste keer dat Extinction Rebellion een snelweg in Nederland blokkeert. In Houthale Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag in huizen die worden gesloopt voor de heraanleg van de Noord-Zuidverbinding. Een belangrijke weg dwars doorheen Limburg. Voor die weg moeten 150 huizen plaatsmaken. De aannemer zet in op hergebruik. Bezoekers kunnen alles reserveren wat nog kan dienen, zoals deuren, schakelaars of tegels. Als lid van Steenkisten van sloopbedrijf Aclagro.
2: De meeste dingen zijn gratis. Nu hangt het af van welke items het is en wat de hoeveelheden zijn. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om de zonnepanelen, dan moeten die wel gedemonteerd worden door een gespecialiseerde firma. En in dat geval zullen we wel kosten moeten aanrekenen voor die demontage.
1: Vandaag werden 5 huizen opengesteld, later volgen er andere. En in de Davis Cup tennis staan de Belgen opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren in het dubbelspel in 2 sets. Werd 7-6 en 7-5. Straks spelen Zizou Berghs en Gauthier Onclin nog hun enkelwedstrijd. Ons land moet die 2 wedstrijden winnen als ze willen doorstoten naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanmiddag opklaringen, mogelijk valt er lokaal nog een bui, maximaal tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden.
0: De langste file die staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Deurne moet je 20 minuten bijtellen. Ook richting Antwerpen vertraag je E313 vanaf Rans tot Borgerhout. 6 minuten extra. Ook nog een kleine file op de Brusselse buitenring van 5 minuten tussen Stroombeek, Bever en Wemmel. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
3: Music. Matthias van den Bulke.
0: Als jij naar Disneyland Parijs wil met een grote groep, dan moet je vooral blijven luisteren. Eerst David Guetta.

0: 9 minuten over 3. Je luistert Q Music. Goedemiddag. Wil je eens doen voor mij? Je agenda checken op nu woensdag.
1: Vincent Live presenteert Yes!
0: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: Nee, maar serieus, nu woensdag wordt echt zot. Wordt echt crazy, mannetjes, want dan zeggen we yes op al jouw dromen. Ja, Vincent Live heeft de hele dag ingepalmd als Yes Day. En hij wil dus dat jouw dromen werkelijkheid worden. Zo simpel is het eigenlijk. Vliegen in een stuntvliegtuig bijvoorbeeld. Dat was bijvoorbeeld de droom van Lize. Ja, en die kwam deze week al uit om maar te bewijzen dat Vincent het echt meent. Het filmpje staat op de socials van Q. En Vincent is uiteraard ook over kop gegaan in dat vliegtuig. De man kon niet achterblijven. Jouw dromen kunnen trouwens van alles zijn, want Vincent heeft nu bijvoorbeeld ook van alles al beloofd. Maar dus het kan van alles zijn, maar hij heeft ook al één specifieke droom beloofd die woensdag zeker in vervulling gaat.
2: Ik heb een bus geregeld en 30 tickets.
3: Naar Disneyland.
2: Naar Disneyland Parijs. Dus niet jij, niet jij en je partner of jij en je gezin, maar jij en een groep van 30 mensen mogen naar Disneyland Parijs.
0: My god, hoe zot is dat? Jij en 30 mensen, of 29 andere mensen. Boja, op die ene komt het nu ook niet meer. Maar 30 man naar Disneyland. Stel je voor, je mag bijvoorbeeld je hele familie meenemen naar Disneyland Parijs. Je tantes, je onkels, je neven, je nichten, je mee. Stel je voor. Amai, zou goed zijn, hè? Of met die hele vriendengroep. Kan uiteraard ook, hè? Dat is iets anders dan een verjaardagsfeestje geven. Dan geef je gewoon een feestje in Disneyland. Stel je voor, nu, hoe kan je met die grote groep naar Disneyland Parijs? Je moet via de Q-app ons overtuigen met welke grote groep je naar Disneyland wil en waarom. En dan gaat het team van Vincent Live bepalen wie het gaat worden. Dus zorg dat de argumentatie in orde is. Dank u. Yes, op al jouw dromen, nu woensdag bij Q.

0: woensdag. Zeggen we yes tegen al jouw dromen. Annika uit Brederen die trouwt over 8 maanden. En na 25 jaar samen zijn komt het er eindelijk van. En ze zou graag een huwelijkstrip willen met 30 familieleden in Disneyland. En wel, beste Annika, ik duim sowieso voor jou. En wie weet wordt jouw droom wel werkelijkheid. Hé. Nu woensdag, zeker luisteren naar Q. Zo meteen krijg je onze nieuwste Q-topschijf. En ook het nummer waarmee het allemaal begon voor Sienna Spyro. Q.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
2: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
3: Jij bent een rijdende piemelen.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
4: Jezus, gast, menig dat is? Slimebal.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

bijna een maand geleden dat ze straalde op Pukkelpop. Florence Welch. Toen uiteraard als Florence and the Machine. Hier aan de zijde van Calvin Harris als Florence Welch. Ja, nog op Pukkelpop afgelopen zomer het fenomeen Somber. En die hoor je bij Q-Music na Kygo en de files. Want ondertussen is het 3:30. En er is maar één plaats waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment. En die plaats is op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Deurne moet je op dit moment 20 minuten bijtellen.

0: Ireland in Locre. Tickets and info, qmusic.be and in the Q app. With you. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
8: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
9: Wauw, ja!
10: Maar ja...
8: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja!
10: Maar ja...
8: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
9: Ja!
10: Maar ja...
8: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Q Music. Q sounds better with you.

zonder geit. Die heb ik deze keer thuis gelaten. Ja, en Taylor Swift is sowieso een van de topfavorieten op de MTV VMA's. Die worden volgend weekend uitgereikt. De nacht van zondag op maandag, als jij lekker ligt te slapen. Ja, de MTV VMA's, dat zijn de Amerikaanse muziekprijzen voor beste videoclips. En ook de grootste artiesten van het afgelopen jaar worden daar geëerd in Los Angeles. Snoop Dogg gaat de show hosten. Dat wordt sowieso een tafereel. En deze week raakt ook bekend wie de show mag openen.

Ze is zelf ook mega veel genomineerd. 11 nominaties. En volgende week, zondag op maandagnacht, weten we dus hoeveel ze er effectief gaat binnenhalen, ons Madonna. Valt het op dat ik zin heb in de zaterdagavond? Eerst natuurlijk nog vol een bak genieten van dit weekend. Met zometeen Miley na Lucas en Steve.

Cyrus. Ja, je kan sinds gisteren luisteren naar haar 10e studioalbum. Bass Persuades is uit. Volledig. Het is echt een aanrader met onder andere Aftermath. We beginnen luisteren onderweg naar hier vandaag en ik ga de rest luisteren op weg naar huis. Bass Persuades van Miley, nu dus uit. Je kan het kopen, je kan het downloaden, je kan er naar luisteren zoals je wil uiteraard. En je kan uiteraard ook gewoon blijven luisteren naar Q-Music. Want het is bijna 4 uur, dus Karim neemt het zo meteen over. Ik heb nog een zalige classic van Coolio, Na Lost.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: 4 uur een heel goeiemiddag. Het nieuws krijg je van Bart.
3: Goeiemiddag. Een rattenplaag in Brugge. Een horecazaak trekt aan de alarmbel. Op sociale media gaan ook beelden van ratten rond. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een plaag willen ze nog niet spreken. Schepen Frankie de Mon.
4: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt, ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelder van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
3: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. Problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland. Het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen. Dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Die zegt dat de aanvallen wel kan afslaan en dat het stemmen normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. En tennis, ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Zizo Bergs verloor zijn enkel spel tegen Yuri Rodionov in 2 sets. Setstanden waren 7-5 en 6-3. Vanmiddag opklaringen, mogelijk valt er lokaal nog een bui, maximaal tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden.
2: Er staan momenteel ook nog 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat momenteel richting Brussel op de E314. Daar moet je een kwartier bij tellen tussen Halen en Bekkenvoort en ook een dikke 10 minuten tussen Maasmechelen en Genk-Olst. En dan gaan we richting de Antwerpse ring, richting Nederland. Daar moet je ook 5 minuten extra rekenen tussen Le Grellelaan en Berchem. Maar gelukkig verlies je nergens anders meer dan 5 minuten.
5: Music. Karim Kiriambico.
2: Snow Patrol is helemaal ready voor Yes Day volgende week woensdag. Just Say Yes na Bibi Rexha.

0: wat er volgende week woensdag zal gebeuren bij Vincent Live. Maar daar vertel ik jou zo meteen alles over. Eerst wil ik jou natuurlijk meer dan welkom heten hier bij de vooravond van Q. Of late middag, laat ons nog niet te ver vooruitblikken. Mag ook dus late middag. Het is vandaag zaterdag 19 september. Met andere woorden, nog 2 dagen zomer. Voor de blaadjes bruin en rood beginnen kleuren, hebben we die zomeroutfits weer mogen opbergen op zolder. Want de herfst komt eraan, a.k.a. spooky season. Een van mijn favoriete periodes van het jaar wel. Maar kijk, dat is voor een andere keer. Het is nog zomer en daar wil ik nog 2 dagen maximaal van profiteren. En vandaag doe ik dat met jou. En een lijst aan hits van de jaren 1900, all the way back tot nu. En die throwbacks van onder andere Madonna bijvoorbeeld, ja, die komen er later nog aan. Eerst krijg je van mij het nieuwste van het nieuwste.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Jamie Miller en zijn Baby Doll kwamen dit weekend de Q Top 40 binnen als hoogste nieuwkomer.
2: Q

En never forget you. En ook niet te vergeten, volgende week woensdag is het Yes Day bij Vincent Vieris. De dag waarop hij ja zegt op al jouw vragen. Maar je kent Vincent nu. Vincent.

0: Welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Yes Day. Volgende week woensdag. De hele dag bij Q.
1: Q-music. Q sounds better with you. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Zeg lief, weet jij waar wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
9: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Op welke vraag zegt Vincent Virus 30 keer yes? Het is volgende week woensdag Yes Day bij Vincent Virus. Wat betekent dat hij op elke vraag yes zal antwoorden. En die vragen kan je nu al doorsturen via de Q-app of qmusic.be. En één vraag kwam zo vaak terug dat hij dacht, weet je wat? Ik verdertigdubbel dat.
1: Ik heb een bus geregeld en 30 tickets.
2: Naar Disneyland.
1: Naar Disneyland Parijs. Dus niet jij, niet jij en je partner of jij en je gezin, maar jij en een groep van 30 mensen mogen naar Disneyland Parijs.
2: Amai.
1: Ik zoek één iemand die die prijs wil winnen. En dan denk ik aan, oh, je kan met alle collega's gaan. Of met een volledige sportploeg, met een volledige voetbalploeg bijvoorbeeld. Of met de voetbalploeg van je zoon of dochter bijvoorbeeld, kan je helemaal meenemen. Met de scouts.
2: Ah ja.
1: Met de scouts, dat is al bijna... Wat een dag. Heeft weinig met scouting te maken, maar toch. Misschien heb je wel een familie. En gewoon met de hele familie voor de verjaardag van je grootmoeder of grootvader of zo. Hup, allemaal in Disneyland. Dus wij fixen die bus, dat vervoer, daar moet je ook al niet mee inzitten. En dus 30 tickets voor Disneyland Parijs.
0: Met wie zou jij dus die 30 tickets delen? Met andere woorden, met wie zou jij een hele dag naar Disneyland willen? Laat het ons weten via de Q-app of qmusic.be. Klik dan op Yes Day en laat het daar weten via het formulier. En misschien ga jij binnenkort met je hele bende naar Disneyland.

0: Katty uit Roeselare zegt: ik zou met de klas van mijn zoon en nog andere kinderen met een beperking van Dominique Savio willen naar Disneyland. Dat is heel mooi van jou, Katty. Als je kans wil maken op die 30 tickets, schrijf je dan zo snel mogelijk in via de Q-app of qmusic.be via YesDay. Het is ondertussen iets over 4:30 geworden en er staan nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat momenteel op de E314 richting Brussel. Daar moet je een kwartier bij tellen tussen Halen en Bekkenvoort. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kleine 10 minuten tussen Antwerpen Centrum en Berchem. Maar gelukkig verlies je nergens anders meer dan 5 minuten.
1: Karim Kirjambico.

0: Alesso and Nate Smith. Met I Like It. En weet je wat ik like? Het berichtje die er binnenkwam van Kiara uit Wingelen. Wingelen liever, die enkele weken geleden de Q-guestlist voor Shakira won. Zo zegt ze via de Q-app. Op de terugweg van Shakira in Madrid met de Q-guestlist. Bedankt Q, ze was geweldig. Wel bij deze Kiara heel graag gedaan en een veilige terugrit. En speciaal voor jou om helemaal in thema te blijven, hoor je zo meteen Vanessa Carlton, die net als jij heel veel kilometers aan het afleggen is in 1000 miles.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
4: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japan.
7: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
9: De mistjedatjes van Connections.
10: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
11: Ah, miljard gemist.
12: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections. It's a
13: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

En blijkbaar is de magneet van de Bausa helemaal kapot. Ja, want ze hebben moeite met het aantrekken van stemmen. Of ja, hartjes om helemaal correct te zijn, want ze verloren deze week 14 plaatsen in de Q-top 40 en zijn bij deze ook de diepste daler in die lijst. Hartjes blijven geven in de Q-app is dus de boodschap. Ja, als je nog niet van deze zomerhit af wil, hè? Pommelien Thijs daarentegen, ja, zij neemt vandaag officieel afscheid van de zomer met haar Summer Closing Concert in de Roma in Antwerpen. Dat is vandaag ten voordele van Artsen zonder Grenzen. Grenzen liever, wauw. En je hoort ze nu samen met Jaap Reesema en nu wij niet meer praten.

Crisscross Amsterdam, Luisa Sonza, en Willy William met My Oh My. En dat is ook mijn reactie. Ja, elke keer als ik iets over Madonna lees. Oh my, here we go again. Zoals nu onlangs weer eigenlijk, want Madonna gaat blijkbaar optreden op de MTV Music Video Awards dit jaar. Na meer dan 20 jaar maakt ze daar een comeback. En pas op, hè, dat is een legendarische vrouw en dat is superleuk voor haar fans. Maar moet dat echt nog op bijna 70-jarige leeftijd? I mean, I don't know. Maar kijk, als jij een van die diehard Madonna-fans bent, ja, dan kan je haar optreden op de VMA's zien op maandag 28 september tussen 2:30 en 3:30 s'nachts. Ja. We krijgen nu wel een iets jongere versie van Madonna te horen. Bijna 40 jaar jonger is ze in deze Like a Prayer.

0: voor vijf. Goedemiddag. Nieuws krijgen van Bart.
1: Goedemiddag. Een mogelijke rattenplaag in Brugge. Een horecazaak trekt aan de alarmbel. Op sociale media gaan ook beelden rond. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een plaag willen ze nog niet spreken. Schepen Frankie de Mon.
2: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt, ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelders van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
1: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. In Houthalen Helchter in Limburg is er vandaag een eerste kijkdag in huizen die worden gesloopt voor de heraanleg van de Noord-Zuid. Verbinding, een belangrijke weg dwars doorheen Limburg. Voor die weg moeten 150 huizen plaatsmaken. Maar de aannemer zet in op hergebruik. Bezoekers kunnen alles reserveren wat nog kan dienen, zoals deuren, schakelaars of tegels. Astrid van Steenkisten van sloopbedrijf Aklagro.
3: De meeste dingen zijn gratis. Nu hangt het af van welke items het is en wat de hoeveelheden zijn. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om de zonnepanelen, dan moeten die wel gedemonteerd worden door een gespecialiseerde firma. En in dat geval zullen we wel kosten moeten aanrekenen voor die demontage.
1: Vandaag werden 5 huizen opengesteld. Later volgen er meer. In Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie uitgedraaid op rellen. Enkele honderden mensen wilden een mars houden tegen immigratie. De manifestanten bekogelden de politie met vuurwerk en verkeersborden. De Nederlandse minister van Justitie spreekt van walgelijke beelden en wil dat er hard opgetreden wordt tegen de relschoppers. Problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland. Het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen. Dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Die zegt wel dat het aanvallen wel kan afslaan en dat het stemmen normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. In Riyadh in Saoedi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou er in brand staan. Verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat waarschijnlijk om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Tennis, ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Zizou Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. Zetstanden waren 7-5 en 6-3. In ons voetbal speelt Oud-Heverlee Leuven op dit moment tegen La Louvière. Bij het begin van de tweede helft staat OHL 1-0 voor. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag met regen. Later wordt het droog met zonnige perioden. Maxima tot 20 graden.
0: En alle problemen op onze snelwegen zijn ook opgelost.
4: Music. Karim Kiriambico.
0: Ik neem je zo meteen mee naar mijn rotte ochtend. Echt waar, verschrikkelijk. Maar dat is voor na Sabrina Carpenter.

Jonas Blue en Malif. Met Edge of Desire nog steeds een heel fijne middag. Maar kon ik maar hetzelfde zeggen over mijn ochtend. Amai, amai, amai. Wat was dat zeg? Want ik ben deze morgen liever wakker geworden. En geloof mij, ik kon door de grond zakken van schaamte. Ik heb geen pipi gedaan in mijn bed of zo. Nee, dat absoluut niet. Maar heb je het ooit al eens meegemaakt dat je een gigantische fout maakte in je agenda en dat het veel te laat was om die nog op te lossen? Maar kijk, ik heb het gisteren dus meegemaakt en vertel je zometeen waar het is fout gelopen. Na Pitbull Neo en Give Me Everything. Your music, you sounds better with you. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to turn.

En dat was dus ook de bedoeling gisteren. Alles geven. Maar het mocht niet zijn door een foutje in mijn agenda. Silly me. Maar laat mij even de situatie schetsen. Dus ik had een hele planning opgemaakt voor het weekend, voor dit weekend dus. Ik ging hier eerst presenteren tot 7 uur om dan rustig richting Hasselt te rijden. Daar iets te eten en dan vanavond een feestje te hosten. Allemaal goed en wel, mooie planning. Ik ga gisteren zelfs nog extra vroeg gaan slapen om fris te zijn vandaag. Om dan deze morgen wakker te worden en dit op mijn scherm te lezen. Laat weten als je er bent. Wanneer kom je? Waar ben je? Hey Karim, kom je nog? Echt, oh my god. Om even duidelijk te zijn, dat feestje was dus niet vanavond, maar gisteravond. En ik kon echt door de grond zakken van schaamte. Echt verschrikkelijk. Ondertussen heb ik wel ontdekt dat zij wel degelijk 19 september hadden opgegeven via mail. Dus de schuld ligt niet helemaal bij mij. Maar bij deze tip van de dag, dubbelcheck altijd al je afspraken. Want je weet maar nooit.

0: levenswijsheid.
1: Hij heeft een vlot trek bij de nog eens.
0: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
2: Jij bent een rijdende piemel.
0: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
3: Jesus, gast, meen je deze? Slimebal.
0: De Alex Agnew Awards. Maandagochtend 7:45 bij Maarten en Dorothee.
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is dat dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
7: Oei.
5: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
5: Nee.
7: Wat kun je er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95.

Ik vertelde zo net over een job die ik heb misgelopen, omdat ik die in mijn agenda op vandaag had gezet in plaats van gisteren. Dus op de 19e in de plaats van de 18e. Dus ik lag gewoon te slapen in de plaats. Echte baler. Maar Raya uit Isegem heeft wel iets gelijkaardigs meegemaakt, laat ze weten. En eigenlijk nog iets erger dan mij. Want zegt ze, ik had een operatie op de 9e en ik heb die verward met de 6e. Dus ik stond daar op de 6e voor niks.

Kendrick Lamar en Sia met The Greatest Back You. Het is ondertussen 5:01 geworden en er staat slechts 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die bevindt zich momenteel op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je weer een kleine 10 minuten bij tellen tussen Legrellelaan en Borgerhout door een defect voertuig. Maar gelukkig verlies je nergens anders meer dan 5 minuten.

0: Zoals je misschien wel weet, krijg jij elke weekdag de kans om jouw mening te delen over een gloednieuwe hit bij Q in onze Repeat of Niet. En zo beslis jij elke week mee over de toekomst van onze playlist. Wel, ik heb zometeen een hit voor jou klaarstaan die jij op 27 mei 10 repeats gaf en officieel welkom heette bij Q. En welke dat is, ja, dat ontdek je zometeen.
1: De Q-party barst weer los. Q-music. En komt vanavond naar Lokeren.

0: Tickets and info, qmusic.be and in the QF. You sounds better with you. With you. Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Go Yellow!
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
6: Nou, maar kom niet, hè.
4: Oeh, hij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
10: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over je verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, nee. 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Vanavond bij VTM. Tom Cruise op zijn gevaarlijkste Mission Impossible, Dead Reckoning. En bij VTM 2 sci-fi met een gruwelijk randje in de filmpremière van Alien Romulus. Vanavond bij VTM en VTM 2.
15: And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

blijft een zalige plaat, hè. Purple Disco Machine en Kongs met Substitution. En ook de zomer wordt binnenkort vervangen door de herfst. Maar het is volgens mij nog absoluut te vroeg om nu al aan kerst te denken. Laat staan een nieuw jaar. Oei, oei, oei. Maar toch zijn er mensen die al volop in de kerstsfeer zitten. Ik wacht nog even. Maar ik wil toch heel even vooruitblikken naar het einde van het jaar. Want elk jaar krijg je hier bij Q het Q-top 40 jaaroverzicht. En ik heb volgens mij een perfecte kandidaat klaarstaan voor die lijst. Maar dat is voor zometeen. Eerst even terug naar de huidige Q-top 40. Naar de tweede sterkste stijger in de lijst deze week. Dit is Judith en You Did Not Sign Up For This.

ooit wil ik het ook kunnen. Net als onze Eric Brits. Spelen op de piano. Nog iets om misschien samen met mijn zoontje te leren. One day. Wat ik wel al kan, dat is de toekomst voorspellen. Ben ik sinds vorige week heel goed in geworden. En dat allemaal dankzij mijn nieuwe glazen bol. En die heeft mij weer iets over het Q-top 40 jaar overzicht laten zien. Want elk jaar krijg je dus een overzicht van de 40 beste hits uit de Q-top 40 van het voorbije jaar. Echt de crème de la crème. En mijn glazen bol heeft voorspeld dat Olivia Dean zal uitmaken van die lijst. Want sinds dit weekend is zij momenteel de langst genoteerde in de Q-top 40 met 32 weken voor So Easy, To Fall In Love, die je nu hoort.

0: toen nog absoluut onbekend. En nu ondertussen wereldbekend Ray samen met Jack Jones en You Don't Know Me. En als jij nu al de hele tijd denkt, wie, oh wie is die man daar in de studio vandaag? Maar mijn naam is Karin Kiriambico, jouw warm-up voor de zaterdagavond in plaats van Naomi van der Poorten dit weekend. En ik hou van sporten, muziek, games, maar absoluut niet van vroeg opstaan. Maar daar vertel ik je meer over na het nieuws van 6.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
0: 1 over 6, goedenavond. Het nieuws krijgen van Bart.
8: Goedenavond. Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij zat zijn gevangenisstraf uit in Nederland en kreeg daar gratie. Collega Tim Leskroaat.
9: Evert de Klerk wordt wel eens de organisator van de kasteelmoord genoemd. Hij is degene die een huurmoordenaar heeft geregeld op vraag van dokter André Gijsselbrecht om uiteindelijk kasteelheer Stijn Sales te vermoorden.
8: Hij was veroordeeld tot 20 jaar cel. De Klerk was de laatste veroordeelde die nog in de gevangenis zat. In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam, dat meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden door de rook. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Riyadh in Saoedi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou er in brand staan. Verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat waarschijnlijk om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. In ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven gewonnen van La Louvière. Het werd 2-0. In de stand heeft OHL nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Wielrenner de Deen Hendrik Pedersen heeft de Flandrien Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lauren Spithy en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is zijn eerste profzege. In de ronde van Slowakije blijft Lennart van Eetveld leider in het klassement. Hij behoudt wel maar 1 seconde voorsprong op de nummer 2, de Oostenrijker Valentin Hofer. Morgen eindigt de ronde van Slowakije met een bergrit. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
10: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentfeesten begint hij aan zijn periode in Gent en blijft hij dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
8: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden. Maxima tot 20 graden.
0: En er staan momenteel nog 2 files, of weer 2 files liever, waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste staat op de Brusselse Buitenring. Daar moet je 5 minuten bij tellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een dikke 5 minuten extra rekenen tussen Berchem en Deurne. Maar gelukkig verlies je nergens anders meer dan 5 minuten.
11: Music. Karin Kiriambico.
0: Als je net als ik moeite hebt met opstaan en dus vaak Maarten en Dorothee moet missen, no worries, I got you.

It. Die haar een nominatie opleverde voor de Country Music Academy Awards aan Knew It, I Knew You van Taylor Swift. En als je net als ik niet zo'n ochtendpersoon bent of gisteren niet naar Maarten en Dorothee hebt kunnen luisteren, zoals ik eerder zei, no worries, I got you. Want elke vrijdag hebben Maarten en Dorothee de muziek bingo waarbij een artiest één bekende hit in een compleet nieuw jasje steekt. En gisteren was deze legendarische hit aan de beurt.

zou Mamma Mia van ABBA klinken als kleinkunst? Dat was de challenge van de muziek bingo bij Maarten en Dorothee gisteren. En die challenge was deze keer voor Lotte de Klerk, die je misschien wel kent van Like Me. Met andere woorden, een fantastische zangeres dus. En dit was het resultaat.

heeft wel iets, hè, zo in het Nederlands. Maar ja, het maakt het ook echt helemaal anders. En natuurlijk, ja, prachtig gezongen door Lotte de Klerk, liever. Amai. En als je de hele versie wil horen van deze Mamma Mia, die kan je terugvinden op onze socials. En ook de muziek bingo's van de voorbije weken vind je daar terug. Ik zou zeggen, check het zeker. En zometeen geen ABBA, maar wel een andere Zweedse. Na Bruno Mars.

0: Vincent Vieris is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
1: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
2: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
1: Yes.
2: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
1: Yes.
2: Een helikoptervlucht naar je oma.
1: Yes.
2: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Vincent Live. Yes Day. Volgende week woensdag. De hele dag bij Q.
3: Q Music.
4: Q sounds better with you.
5: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Op een deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Ons Loreen. Met Tattoo. En ik zal er ook nog eens werk van moeten maken. Want ik heb oprecht al bijna 2 jaar geen nieuwe tattoo meer gezet. En ondertussen heeft mijn vaste tattooartiest ook beslist om kunstschilder te worden. Dus het zal nog niet voor meteen zijn, vrees ik. Maar kijk, zo zie je maar. Je weet nooit wat het leven voor jou in petto heeft. Want als je mij bijvoorbeeld vorig jaar had gezegd dat Jason Derulo opnieuw een comeback zou maken, ja, dan had ik je officieel voor gek verklaard. Maar kijk, hier is hij dan toch weer, hè.
1: Dit is...

super random. Maar weet je nog, toen Maarten van Qualy zichzelf in drag queen veranderde? Het is nu alweer een tijdje geleden, maar in 2023 deed onze Maarten mee aan het VTM-programma Make Up Your Mind. En voor die show werd hij helemaal omgetoverd tot een echte drag queen. Helemaal onherkenbaar. Maar ja, hij heeft duidelijk toch wat mensen geïnspireerd, liever zelfs over de grens. Want Armin van Buuren, je weet wel, de wereldbekende Nederlandse DJ, besliste vorige week om in Maartens voetsporen te treden voor Make Up Your Mind NL. Armin van Buuren als drag queen, trust me, dat zal je maar één keer in je leven zien, denk ik. Maar ook absoluut geniaal. En je hoort me nu trouwens samen met Trevor Guthrie en This Is What It Feels Like.

give me so old school Tomorrowland vibes. This is What It Feels Like van Armin van Buuren en Trevor Guthrie. Het is ondertussen precies 6:30 geworden en alle problemen op onze snelwegen lijken ook opgelost. En dat is ideaal, want nu kunnen we in één rechte lijn bouwen naar de avondback queue. En dat doen we met de nummer 1 uit de Q-top 40, one of my favorites, Somber and My Body Isn't Ready.

0: zomer is dan misschien bijna voorbij, maar de temperaturen blijven gelukkig wel nog mooi boven de 20 graden hangen. En dat is goed nieuws als je nog geen tijd had deze zomer om een vlucht te boeken in onze Q Luchtballon. Want no worries. Dat kan nog altijd via de Q-app en qmusic.be. Ik zou zeggen, laat er geen gras over groeien en profiteer ervan nu het nog kan, want je wil echt niet in een luchtballon zitten als het vriest of echt stukken van mensen waait.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Mama, is mijn brood al klaar?
9: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
10: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
8: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
11: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
12: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
11: Hoogstraten aardbeien.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
14: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
15: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
14: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
15: Recupel. It's a Sunweb holiday.
16: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
17: Q-music. Q-sounds better with you.
18: Het was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ja, pas op, de wereld ziet er toch wel al heel anders uit, Tupac. Want we hebben bijvoorbeeld het internet tegenwoordig, the World Wide Web. En je moet ook geen pessimist zijn om binnen de 5 seconden iets negatiefs te kunnen zeggen over het internet. Want ja, het is soms een wilde plek, niets aan te doen. Maar ik wil even focussen op het positieve van het internet. Want dankzij dat internet wordt er wereldwijd naar Q geluisterd. Zelfs helemaal tot in Canada. En hoe ik dat zo zeker weet, dat vertel ik je na David Guetta en Jennifer Lopez, die vanavond beter een Uber bestellen in Save Me Tonight. Don't

En hoe ben ik zo zeker dat er tot in Canada naar Q wordt geluisterd? Ja, eerst en vooral, dit is nog altijd de beste zender ter wereld, dus waarom zouden ze niet tot daar luisteren? Maar nee, de reden waarom ik het zeker ben, dat is door deze man. That's why I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time. Drake, een van de grootste hip-hop-artiesten ter wereld en trotse Canadees. Maar wat is de link nu tussen Q en Drake? XQ topschijf. Tunes in Texas van Ella Langley, die je hier heel vaak hoort. En Drake duidelijk ook, want Drake heeft deze week een fragment laten horen van een remix die hij heeft gemaakt op die Tunes in Texas. En die klonk zo. She's from Texas, I could tell by the way. She grip on my wood grain. Je herkent het origineel duidelijk nog. She's down to take a hundred shots with me. Maar wel een heel andere vibe. Super R&B, echt waar. I love it. En wat het plan is met die remix is nog een absoluut mysterie. Maar tot ik meer nieuws heb, kan je altijd rekenen op de original van Ella Langley. Just

0: in Texas. Is even spieken, het is ondertussen 6:58 geworden. Wat betekent dat ik zo meteen plaats zal maken voor Doreen Matthijs in de studio. En als je goed naar de stream kijkt, heeft ze ondertussen zelfs al mijn plaats ingenomen.
1: Hallo!
0: Hallo Doreen, maar wat je plannen dus ook zijn, hou nog een plaatsje vrij voor Doreen. Want je hoort ze vanaf 7 uur. Ciao, ciao!
1: Ciao!
2: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: Zeven uur, goedenavond. Bart heeft het nieuws.
3: Goedenavond. Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij zat zijn gevangenisstraf uit in Nederland en kreeg daar gratie. Collega Tim Leskrawaat.
4: Evert de Klerk wordt wel eens de organisator van de kasteelmoord genoemd. Hij is degene die een huurmoordenaar heeft geregeld op vraag van dokter André Gijsselbrecht om uiteindelijk kasteelheer Stijn Sales te vermoorden.
3: Hij was veroordeeld tot 20 jaar cel. De klerk was de laatste veroordeelde die nog in de gevangenis zat. In Rotterdam woedt er dan toch geen brand in het Brutus Art Space Museum. Het gaat om containers naast het museum die vuur gevat hebben. Dat laat de veiligheidsregio weten. Die had eerst gezegd dat de brand in het museum woedde, maar dat blijkt niet te kloppen. De bezoekers werden wel geëvacueerd. In ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Het werd 2-0 tegen La Louvière. In de stand heeft OHL nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Op dit moment spelen Charleroi en Cercle Brugge tegen elkaar. Kort voor de rust staat Charleroi 2-1 voor. En in de ronde van Slowakije blijft Lennart van Eetveld leider in het klassement. Hij behoudt wel maar 1 seconde voorsprong op de nummer 2, de Oostenrijker Valentin Hofer. Morgen eindigt de ronde van Slowakije met een bergrit. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden. Maxima tot 20 graden.
1: En op dit moment nog 1 file op onze snelwegen. Die staat op de Brusselse ring. Op de buitenring moet je nog 5 minuten extra rekenen tussen Stroombeek, Beveren en Wemmel. Maar op een andere plaats gaat het vlotter en verlies je wel minder dan 5 minuten.
2: Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Doreen Matthijs.
1: Het zal wel zijn, de avond is nog heel jong. En de hits, daar gaan we mee smijten dit uur. En vanaf nu... Q.

0: beste bij Q. Just of just op tijd, dat ben je. Want daarmee is de zaterdagavond officieel voorgeopend. En wel zo.
1: Oh yeah!
0: Charlotte die gaat vanavond richting de Trixo Arena in Hasselt voor Laura Tesoro in koor. Saartje uit Hemiksen die is op weg naar de Summer Closing Show van Pommelien Thijs in de Roma in Antwerpen. En we blijven even in die buurt hangen, want daar is van alles aan de gang vanavond. Mathis uit Schilde die gaat zometeen de Koningin Elisabethzaal binnenstappen, want daar speelt straks het Antwerp Symphony Orchestra. Alle muziek uit de eerste Harry Potter film. En het gaat episch worden, stuurt hij. Zeg, wat spook jij zoal uit op deze laatste zaterdagavond van de zomer? Drop het even in de Q-app. Hier in onze Saturday Night Crew gaat Daddy Yankee van Con Calma. Niks te Con Calma, maak daar maar chick-chack vol een bak van.

0: Jelly Roll en He's Good op deze zaterdagavond 19 september. We zijn het laatste zomerweekend ingedoken. En verder wil ik eigenlijk nog niet denken. We don't mention the war. Dus draai ik vanavond alleen maar schijven waar je het heet van gaat krijgen. Echte Saturday Night zomerbangers. Daar ben ik naar op zoek. Dus als jij goede inspiratie hebt voor mij, laat ze maar achter in de Q-app zeggen waar het ook een dik feestje gaat worden vanavond.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt vanavond naar Lokeren. Yeah.

0: wake you up.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
0: Dit is Q.

Thomas Gray en zijn rumors. Hier geen geruchten, wel een storm aan verzoekjes in de Q-app. Ik ga straks wat hulp moeten inschakelen om de Chef's Kiss zomerbangers eruit te halen. Onder andere deze suggestie kwam voorbij. Sorry papi, verzoekje van Birgit. Gwen die wil dan weer deze horen. Stella Lefty met Boston. Ook deze schijf graag in de show voor Casper uit Leden. Something Just Like This. Ja, vanavond gaan we buzzen geven. En ik ga mijn hitrad laten beslissen. Zometeen dus als dessertje na het avondeten. Een paar zomerse schijven op je bord. Eerst Miles Smith en Nadine Offenbach. Just like a photograph you made.

En miles away, zover ligt die heftige maandag nog. Het is een hartje weekend en er zijn twee zomerschijven op komst. Eentje van afgelopen zomer en eentje uit de zomer van 2017. Of 2017, zo zeg je dat misschien beter. Eerst even naar de snelwegen, want daar staat nog één file waar je momenteel meer dan 5 minuten verliest. Die bevindt zich op de Brusselse ring, op de buitenring 6 minuten erbij tussen Stroombeek, Bever en Wemmel. Op een andere plaats gaat het wel vlotter en verlies je nu minder dan 5 minuten.

0: naar de zomer van 2017. Lijkt echt al 10 jaar geleden, hè? Maar dat is het dus ook bijna. Toen zat ik zelf nog op de middelbare schoolbanken. En als je mij toen had verteld dat ik 10 jaar later dit aan het doen zou zijn... Ja, dan krijg je een Doreen die het eerst niet zou geloven. En dan waarschijnlijk zo klinkt. En nadien waarschijnlijk ook zo. Want dat hadden de ramen niet vol, hoor. Zo klonk het trouwens ook in de AFAS-dome afgelopen week door de girls van Cat's Eye. Ze komen eraan na een Q-classic. Liquido met Narcotic. Dat is voor zometeen.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
2: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
3: Jij bent een rijdende piemel.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
4: Jesus, gast, meen ik dat eens? Slimebal.
1: De Alex Agnew Awards. Maandagochtend 7:45 bij Maarten en Dorothee.
5: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
6: Ah, super. Allee.
5: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
6: Ah, dan is het goed.
5: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
6: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
5: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
7: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
1: Dit is... Yeah. Q Music.

0: Ondertussen is de zon kopje onder.
1: Battle of the Bangers.
0: En gaat er hier weer gebatteld worden. Twee platen gooi ik in de strijd tijdens dus de Battle of the Bangers. En maar eentje kan het duel winnen. Vandaag wordt het een duel in de categorie Rebelse Pop Queens. En nog voor acht knal ik Tiësto samen met Ava Max door jouw speakers. En ook Stromae is een aantocht.

0: 8:00. Hier is Bart met het nieuws.
1: Goedenavond. In Jette bij Brussel is iemand levensgevaarlijk gewond geraakt na een val van de tweede verdieping. Dat bevestigt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Het slachtoffer is op de openbare weg terechtgekomen en er is even een veiligheidszone ingesteld. Er loopt een onderzoek. In Italië zijn twee Belgische wandelaars gered in de Dolomieten. Het gaat om twee vrouwen van in de 20. Ze kwamen tijdens hun wandeling in de problemen omdat de rotsen erg glad werden. Ze panikeerden en durfden niet meer verder af te dalen. Ze belden de reddingsdiensten en die zijn hen komen halen. Niemand raakte gewond. Aan het Witte Huis in Washington in de VS is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich vanochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar perspas af. CNN spreekt van een aanval op de persvrijheid. In het voetbal is de wedstrijd Charleroi-Cercle Brugge aan de gang. Halfweg de tweede helft staat Charleroi 3-2 voor. Eerder op de avond won Oud-Heverlee Leuven met 2-0 van La Louvière. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden. Maxima tot 20 graden.
0: En op dit moment alles terug rustig op de snelwegen. Nergens verlies je 5 minuten of meer.
2: Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Dorien Matthijs.
0: Is inderdaad in the house. Wie is dat nog op deze zaterdagavond? Spreek even je naam in plus in the house en join the crew.

0: Bijna Boy zijn in de house op deze zaterdagavond.
1: Battle of the Bangers.
0: En de rest van de Q Saturday Night Crew is dat ook. Ik zadel je meteen op met een belangrijke opdracht zometeen. Erika stuurt bijvoorbeeld ook in de house. Oh, ook een spraakberichtje net binnen.
2: Gia's in the house.
0: Zalig. Hoe moet deze zaterdagavond klinken? Dat is nog maar de vraag, hè. Is dat voor jou zo?

De stemming in de Q-app is bij deze geopend. Eén popqueen is al ontsnapt. Roosgeweld dat ik niet meer kon tegenhouden. Pink, die is ook in de house. En hij zwint er geen doekjes rond. You and Your Hand is dit. Goedenavond.

0: Het is beslist ondertussen. Katy Perry of Avril Lavigne. Een van die twee vedettes heeft net het duel der bangers gewonnen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Q.
3: Q Music.
2: Q sounds better with you.

Alex Warren en Fever Dream. Geen fever dream, wel een bittere realiteit is dat de laatste zaterdag van de zomer is ingegaan. Het najaar is echt ingezet nu, hè. Geen weg terug. En dat brengt mij bij het volgende. Heb jij nog goede voornemens die jij had voor 2026 en nog steeds moet waarmaken? Laat mij dat even weten, want ik heb er alleszins eentje waar ik direct aan moet denken. Dua Lipa, die hier bij mij klaarstaat, vindt het al de moeite niet meer. Don't start now. Dat is hoe zij erover denkt.

0: Shania Twain. Goede voornemens, die zijn er om te maken aan het begin van het nieuwe jaar. Maar die zijn er soms ook om waargemaakt te worden. Welke van jouw voornemens die jij voor 2026 hebt, staan nog steeds op de to-do-list? Selina uit Merksplas die zegt... Ik had op de to-do-list van 2026 naar Billie Eilish gaan kijken, maar dat is er nog niet van gekomen. Bij Kim uit Nienhoven klinkt het zo. Hey Doreen, the classic one. Meer sporten, zeker wanneer de dagen korter worden. Dat zou mij deugd doen. Het abonnement is er. Nu nog effectief in de sportschool geraken. Kim, misschien moet je even tips vragen aan QDJ Joren. Want die doet aan 7 op 7 alles geven, heb ik al gezien. Dus de man zit elke dag in de sportschool. Ja, misschien kan hij wel discipline tips geven of zo. Zwat, bijna 8:30. Alles rustig op de snelwegen. Hé, dat rijmt. Dus we gaan door. En wel met een schijf die ik even van onder het stof heb gehaald. Terug naar 2001 met Wheatus en Teenage Dirtbag na Kygo.
1: Matthijs.

Wheatus en Teenage Dirtbag. Elke week één keer een grondige schoonmaak van de slaapkamer. Dat is ook een heel goed voornemen als je het bijvraagt. Ik heb ook nog één heel groot voornemen dat ik nog niet heb waargemaakt. En echt wil, ja, wat zeg ik, moet waarmaken voor het einde van het jaar. Maar het is wel echt een serieuze confession, dus ik neem je in vertrouwen. Hè, als ik het hier straks zeg, als ik het hier even in de groep gooi, moet je mij beloven dat je niet schandalig of zo gaat sturen. En ik meen het, hè. Enkel dan ga ik het vertellen. Zara Larsson is onderweg, maar stuur even Pinky Promise of zoiets. Je hoort ze met Lush Live na deze Repeat It.

Living the Lush Life. Hier had ik het over mijn goed voornemen dat ik nog moet waarmaken. Ja, het is er eentje waarmee ik direct ook een grote confession maak. Dus ik hou mijn hart vast, want hoewel Megan uit Lint stuurt Pinky Promise Doreen, ik ga het niet schandalig vinden. En ook Gregory die zegt, we listen and we don't judge, zegt Nigel uit Oudenburg. Ik sta al klaar om schandalig te sturen. Oké, ik waag het erop. Ik heb voorgenomen om tegen het einde van het jaar voor het eerst alle Harry Potter, Lord of the Rings en Star Wars films te kijken. Want dat is er nog nooit van gekomen. Maar ja, ik moet mijn klassiekers kennen, vinden ook mijn vrienden. Want ik kan nooit meepraten als er zoiets gezegd wordt als een Nimbus 2000 of zoiets. Dus ja, cultuur opsnuiven, ben ermee bezig. De eerste Movie Night Marathon, die ligt al vast. En zowel Star Wars als Harry Potter ga ik sowieso nog bekijken voor het eind van het jaar. Bij deze is dat beloofd.

pedofilia. Ik wist het. Er wordt schandalig gestuurd en dat was niet de afspraak. Maar Ivo bijvoorbeeld, die vraagt zich af. Doreen, je hebt toch wel Pirates of the Caribbean gezien? Of wacht, Pirates of the Caribbean? Ja. Zo, ik zou zo graag ja willen zeggen, maar dan zou ik liegen. Nee, Ivo, ook dat heb ik nog nooit gezien. Ja, lap. Nog een hele movie marathon erbij voor op het lijstje. Oké, dus Star Wars, Harry Potter, Lord of the Rings en Pirates. Ik ga gewoon dag en nacht moeten bingen. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga QDJ Timo er al even bij halen om eens te checken of hij al die films gezien heeft. Want ik kan niet de enige zijn die ze allemaal niet gezien heeft, toch? Ondertussen klets ik er op jouw zaterdagavond Freestylers tegenaan. Dit is Push Up.

0: Natasha uit Schoten die vraagt: Doreen, heb je wel de Hunger Games gezien? Ela, ja, ja, die heb ik allemaal gezien. En Bjorn uit Gent die vraagt naar de Fast and the Furious films. Daar heb ik er ook een paar van gezien. Dus ik wil maar zeggen, het is allemaal nog niet te laat. Hè. Ik heb gewoon een beetje damage in te halen. Swat, ondertussen is QDJ Timo erbij gekomen.
1: Hey.
0: Hallo, hallo boy.
1: Hello, ik had het hier.
0: Hello girl, hello boy. Ik had het hier net met onze zaterdagavondclub over welke goede voornemens er nog waargemaakt moeten worden. Heb jij er zo die je nog moet waarmaken van in het begin van het jaar? Mm. Of doe je daar niet aan?
1: Ah, ik moet zeggen, ik ben er al aan bezig eigenlijk.
0: Oh, okay.
1: Sinds 2 weken ben ik terug aan het sporten. En
0: all
1: ik ben
0: right.
1: zo blij. Ja, echt.
0: Lucht ook wel op, hè, als
1: ja, ja.
0: De dagen weer donkerder worden, zo wat goede moed. Zeg, ik heb hier ook dus iets geconfessed. En je mag niet schandalig zeggen. Of cultuurbarbaar of zo. Maar ik moet dus nog alle Harry Potter films, Lord of the Rings en Star Wars films kijken.
1: Schandalig!
0: Nee! Heb jij die gezien?
1: Nee, echt, ja.
0: Ah, voilà!
1: Nee, ik heb ook echt niks gezien, nee. Ik ben geen filmman.
0: Kijk, ik ben dus niet alleen. En Pirates.
1: Van de Caribbean.
0: Ja, ik struikelde er ook over. Die wel?
1: Ja, op Scouts. Op de Scouts, heel lang geleden.
0: Oké, okay, dus we zijn geen hopeloze gevallen.
1: Denk het niet, nee.
0: Maar ik ga ze echt wel waarmaken. Ik heb binnenkort een movie-marathon ingepland. Maar ik ga er veel moeten in halen.
1: Dat is vermoeiend toch, als je zo van de ene naar de andere film moet gaan kijken.
0: Ik weet het. Maar voor het einde van het jaar ben ik helemaal bij, ik beloof het.
1: Okay, ja, oké. Okay,
0: Swat, het is hier bijna aan jou, hè.
1: Ja,
0: zometeen,
1: spannend.
0: Timo, dit is nog wat

0: 9 uur. Goedenavond, nieuws met Bart.
1: Goedenavond. In Jette bij Brussel is iemand levensgevaarlijk gewond geraakt na een val van de tweede verdieping. Dat bevestigt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Het slachtoffer is op de openbare weg terechtgekomen. Er is even een veiligheidszone ingesteld. Er loopt een onderzoek. In Gent gaat de stad strenger controleren op studenten die geen kot, maar een gezinswoning of een appartement huren. Want dat zorgt voor extra druk op de gewone huurmarkt. Verhuurders moeten dan een tax betalen van 2000 euro. Schepen van Wonen, Philippe Matteo.
2: Dat zou gaan om een 10.000 à 11.000 studenten die ergens in een gezinswoning of in een appartement wonen. Dat gaat om 3.500 à 4.000 woningen en appartementen. Dus wij willen voor hen andere plaatsen voorzien.
1: Er komen meer studentencomplexen aan de rand van de stad. En in het voetbal heeft Charleroi gewonnen van Cercle Brugge. Het werd 3-2. Charleroi staat zo voorlopig tweede in de stand op 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge staat op 2 na laatste. Op dit moment zijn nog 2 wedstrijden aan de gang. Anderlecht Zulte Waregem en Lommel KV Mechelen. Ze zijn er een kwartier ver en in beide wedstrijden staat het nog 0-0. Vannacht trekt de regen over het land, minimaal rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige periode, maxima tot 20 graden. De volgende dagen zacht na zomerweer met veel zon.
0: Dankjewel Bart en goed nieuws. Er staan geen files meer.
3: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella.
0: En een hele hoop hits die het nog even dubbel en dik duidelijk maken. Het is zaterdag, welkom bij de show. Dit is Calvin Harris.

0: heel erg goede avond. Q Music. Je luistert naar Q. Het is zaterdag, dat is eigenlijk de ideale combinatie. Ja, jij en ik gaan er een dik feestje van maken, terwijl jij misschien aan het klaarmaken bent voor echt een dik feestje. Hè? Het zou zomaar kunnen dat je vanavond nog even op de lappen gaat. Je weet het, ons telefoonnummer staat hier elk weekend open voor jou. 0800 56 090. Daar kan je gratis naartoe bellen de hele avond lang. Dus ik herhaal nog even 0800 56 090. Feline, die stuurt hier net al in de Q-app dat ze vanavond effectief naar een vijf gaat in Mol. En ze zit nu met de vriendinnen aan tafel. Zalig. En dan heb je ook nog Lennart. Lennart die maakt zich klaar voor een andere party, namelijk de Q-party in Lokeren. Ah ja, die gaat ook elk moment beginnen, denk ik. Maar niet zonder de DJ van dienst. DJ Ricky D, goedenavond.
1: Hey, DJ Timo, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Ja, goed met jou.
1: Ja, ja, de Q-party. Het gaat hier bijna beginnen, hè, Timo.
0: Ah, wel.
1: Dus je moet je dat voorstellen, op dit moment is er nog niet veel volk. Mm-hmm. Maar vanaf dat ik begin te draaien, dat weet jij ook. Dan stroomt het volk van overal in het land toe. En dan gaan we er een feestje van maken, hè.
0: Ah ja, tuurlijk. Ik zei het gisteren ook al op de radio. Ik heb jou al een paar keer als DJ gehad op van die random feestjes, denk ik. Je doet dat goed, hè. Je weet zo de juiste schijven wel uit te pikken altijd, hè.
1: Maar jij bent ook een goede danser natuurlijk, ja. Timo. Dus allee, je bent gemakkelijk publiek, wil ik eigenlijk zeggen.
0: Ja, dat is, ik denk inderdaad dat elke DJ op aarde mij wel zou kunnen laten dansen. Maar desalniettemin, jij doet dat keigoed. Ricky D, dat is niet jouw officiële naam, hè? Ricky D, spijtig.
1: Nee, het is gewoon Ulrike Douwer. Dat is een moeilijke naam, ik weet het. Maar ja, dat is wel de naam dat ik gekregen heb. Dus onder die naam draai ik. Voilà.
0: Ben je al binnen geweest in de zaal of nog niet?
1: Ik ben al eens gaan piepen. Ja, okay. Ja. Dus het ziet er supergoed uit. Je hebt zo wat tafeltjes van achter voor de mensen die zo in het begin nog een beetje twijfelachtig zijn. En je kent dat wel, die daar zo een pintje nodig hebben om erin te komen. Dus die mensen kunnen daar gaan staan. Uh-huh. Maar er is echt een hele grote dansvloer in het midden. Dus als je het voelt om direct om 9 uur daar al te gaan staan, ik ga je niet tegenhouden.
0: Ah ja,
1: dus,
0: tuurlijk.
1: Voilà, kom gerust meedansen. Ik weet, voor u is het wel moeilijk natuurlijk, Timo, want jij zit vast tot wanneer in Vilvoorde?
0: Ja, tot middernacht wel. Dus ik weet niet tot hoe laat het feestje duurt, maar...
1: Oh, maar dat gaat hier nog lang door. Dus als je goesting hebt, kunnen daarna wel gewoon nog even passeren. Zo.
0: Dat zou keileuk zijn. Zeg, want ja, ik kan me wel inbeelden, zo de startende DJ zijn, al ja, de eerste ook van de avond, je gaat natuurlijk denk ik wel anderhalf uur door of zo. Dat is geen gemakkelijke taak, hè?
1: Ja, de bedoeling van de eerste DJ is om het publiek echt op te warmen, dat ze eigenlijk helemaal, ja, bijna koortsachtig klaar zijn tegen middernacht. Dus dat is mijn taak vanavond.
0: Okay.
1: Maar natuurlijk, er is één schijf die ik altijd draai aan het einde van mijn set. En dat is I've Only Begun to Fight van Natalia.
0: Oh, dat gaat zo goed zijn.
1: Ah, wel, maar dus als je dan pas binnenkomt en je hoort dat, ja, dan weet je wel dat het mijn laatste nummer is. En dan staat DJ Voltage wel klaar om het over te nemen. Maar dat is zo het verloop van de avond. Dus de mensen heel erg proberen opwarmen tot aan het hoogtepunt, Natalia. En dan doet Voltage de rest.
0: Amai.
1: Dus dat wordt hier een prachtige avond.
0: Opsa, daar moet je zijn. Ja, ik krijg nu ook heel veel goesting om dat zelf ook te draaien. You've Only Begun to Fight. Misschien moeten we dat gewoon even doen.
1: Wat doet dat, Timo? Ja. Dat vind ik echt een heel goed voorstel.
0: Ah, wel, gewoon om al in de sfeer te komen. Ulrike, keiveel succes zo meteen. En je weet het, als je zelf onderweg bent naar de Q-party, dat gaat daar één dik feestje zijn. Geniet ervan, hè. Salut, hè.
1: Hey, salutjes. Bye-bye.
0: En ook jij daar in de wagen kan dansen nu. Dit is Natalia.

DJ Ricky D straks zijn set gaat eindigen. Dat gaat goed zijn, dat weet je nu al. De Q-party in Lokeren vanavond, dat wordt daar één dik feest. Maar ook hier op de radio maken we er een dik feestje van. Zometeen krijg je nog Medusa. En bellen kan de hele avond 0800 56 090.

Bibi Rexha, Faithless en New Religion back to music. Het is zaterdag 19 september vandaag. Over een dikke 20 minuten, dan start het laatste zomerconcert van Pommelien Thijs. Ah nee, wacht. Dan is het laatste zomerconcert gedaan. Ze doet er nog eentje vanavond in de Roma in Antwerpen. En ik zag al beelden online verschijnen, jong. Daar stonden rijen aan te schuiven. Dat kun je je niet inbeelden. Het is ook ten voordele van de Artsen zonder Grenzen dat ze dat concert doet vanavond. Straks eens even checken of er iemand luistert op de terugweg. Om te checken of dat een leuk concert was ook. Maar waar ben jij ondertussen mee bezig op deze zaterdag? Dat mag je sowieso even delen in de Q-app. Giel die stuurde net al een foto. Die is net gaan karten met zijn vrienden. Ah ja, maar kijk, zo hoogt het, hè. Het is weekend, we gaan ervan genieten. En bij Q krijg je alleen maar de beste muziek. Q-music.

0: wat een heerlijke muziek. Die gasten van One Republic. One Republic. Moeilijk om te zeggen. One Republic. Die kunnen er wel wat van. Samen met Alesso, In Your Eyes, Back Your Music. 0800 56 090. Ons gratis nummer waar je nog tot middernacht naartoe kan bellen. Hilde, hallo, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo, zeg. Wat moet ik zeggen tegen jouw kinderen?
1: Dat ze moeten zwijgen en ik ondertussen niet meer eten, maar voordoen.
0: Is het een beetje oorlog thuis? Of,
1: Het is hier chaos, volledig.
0: Is het echt? En hoe komt het?
1: Omdat het 3 jongens zijn.
0: Oei. Ah ja, en wat zijn de leeftijden?
1: 11, 5 en 3.
0: Oef, dat klinkt inderdaad wel als een hele uitdaging. Oh, hallo. Goedenavond. Dat was zo schattig.
2: Zeg, wat is er?
0: Jay. Hallo, dag Jay. Alles goed?
2: Wie is
0: het? Het
1: is Timo van de radio.
2: Ja.
0: Oh, zo fijn. Zeg maar Hilde, vertel eens, waarom is het oorlog thuis?
1: Dat zijn gewoon 3 jongens vol energie.
0: Ah ja.
1: En luisteren, de oren werken zo gewoon niet meer vandaag.
0: Ah, ik snap het, maar ja, in het weekend is dat altijd, hè. Dan werken de oren altijd een beetje minder goed, hè?
1: Ja, in de week is dat toch soms ook wel.
0: Je hebt er altijd last van eigenlijk, al jouw kinderen. Zeg, wat willen ze dan niet opeten of wat is het probleem?
1: Nee, het was gewoon vooral zwijgen en voortoon.
0: Ah ja, oké. Okay. Hebben jullie nog leuke plannen vanavond of gaat het gewoon chill thuis zijn?
1: Oh, die gaat niet in bed en dat zijn mijn leukste plannen en daarna ga ik niet verzeerd liep.
0: Ah, dan is het gewoon mama tijd.
1: Ah ja.
0: Oh, en hoe ziet dat eruit, mama tijd?
1: TV en wat series of een filmpje of zo.
0: Zalig, zo moet dat. Ah, wel, geniet ervan en bij deze dan, als het iets kan helpen. Jongens, even zwijgen. Laat de mama's gerust. Het kan maar helpen, dag, natuurlijk, Hilde. Dag!

0: dit is goed, hè. Als je dan nu zo lekker in de auto zit. Ideaal om te viben. Geil uit Kluizen weet er alles van. Goedenavond, Geil.
1: Goedenavond.
0: Hallo, zeg, jij stuurt net van... Amai, wat een zalig nummer is dat, jong. Toch?
1: Ja, dat is een van mijn favoriete nummers.
0: Oh, is het echt waar?
1: Ja. Oh, zo oldschool, ik ben daar helemaal voor.
0: Ik snap het volledig. Zeg, en waarom zit je op dit uur nog in de wagen?
1: Ik ben onderweg naar het werk. Ik ben een vaste nachtverpleegkundige.
0: Oeh, dus jij moet naar het ziekenhuis zometeen?
1: Ja, klopt.
0: Oké.
1: Okay. Ik ben onderweg.
0: En welke shift is het dan? Hoe lang moet je werken?
1: Van 22 uur tot 7 uur. Zo, 7 nachten.
0: Amai.
1: En dan ben ik er wel 7 keer.
0: Ah ja, oké, zo gaat dat. Dus je moet dan 7... Maar dat is wel een stevig ritme, hè? Toch, je moet je altijd aanpassen dan.
1: Ja, dat wel. Bioritme is soms onzeef, maar ik doe het wel graag.
0: Ik snap het volledig.
1: Ik doe het heel plezier.
0: Want wat ik mij dan afvraag, Gael, die momenten dat je dan niet in de nacht moet werken, wanneer slaap je dan? Is dat dan totaal anders of niet?
1: Ja, dan switch ik mij volledig om, want ik heb nog maar een dochtertje van 10 maanden.
0: Oké, okay, ja.
1: En dan ga ik terug naar de overdag, dan sta ik vroeger op en dan breng ik de dag met haar door. En ja, ik switch mij de hele tijd om.
0: Amai.
1: In de nacht dan slaap ik overdag en andersom.
0: Oh, dat vind ik echt wel... Dat is wel echt... Ik heb heel veel respect voor jou. Dat is heel pittig, ik kan het me inbeelden. Veel succes vannacht, houd veilig. En ja, zet de radio op, zou ik zeggen. Het gaat nog plezant worden.
1: Ja, dat doe ik zeker. Altijd bij de pilletjes klaar, dat is stek je muziek op.
0: Fantastisch, keigoed. Salutjes, Geil, veel succes.
1: Goed.
0: Oh, en zo meteen nog een extra reden om de radio aan te zetten of aan te laten staan, tenminste. We gaan cinematickets weggeven. Je kan er zo meteen binnen. Een gezellig avondje in de bioscoop. Want we gaan nog eens Wie is het doen. Als je denkt, wat is dat? Wie is het? Hè? Ik zal het je zo meteen even uitleggen.

0: nacht, om middernacht op de radio ook. Lost Frequencies. Met zijn Lost Radio Show. Dit was Liv, Eat All Back Your Music.
1: Wie is het?
0: Ja, een heel erg goede avond. Fijn dat je Q hebt opgezet. Dat was een juiste keuze, want zometeen dan kan je iets winnen. Het zijn namelijk cinematickets die ik in de aanbieding heb. Hè. Zo gezellig een avondje in de bioscoop met een vriend, een vriendin, je partner, whatever. Je mag ermee doen wat je wil eigenlijk. We gaan Wie is het spelen. Dat is eigenlijk heel simpel. Ik ga één luisteraar vanavond benoemen tot BV. Dus jij verandert even in een BV, maar enkel jij en ik weten welke BV jij bent. En andere luisteraars die mogen dan inbellen en die mogen dan telkens drie ja-nee-vragen stellen. En als je dan het juist hebt geraden, dan krijg je cinematickets. En ook als je de BV in kwestie wil spelen vanavond, ook dan krijg je bioscooptiketten. Dus mocht jij willen meespelen met ons plezante spelletje hier vanavond, stuur dan nu even Wie is het? Wie is het voor een gezellig avondje in de bioscoop? Ondertussen draai ik nog een plaatje. Dan heb ik even tijd om iemand op te bellen. Wie is het in de Q&A?

0: de Q-topschijf van deze week. Michiko, DJ Goja en Jason Derulo. Zo zegt hij dat altijd, hè. Michiko.
1: Wie is het?
0: Ja, we gaan weer Wie is het spelen. Dat doen we elke zaterdagavond. Daarin benoem ik één luisteraar vanavond tot een BV. Maar enkel die persoon weet wie hij of zij is. En jij mag dan inbellen en raden. Je mag drie ja-nee-vragen stellen. En als je dan wint, dan win je twee cinematickets. Dat is leuk meegenomen, hè, op een zaterdagavond. Hanna uit Hasselt, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo. Zeg, dat klinkt zo leuk. Hanna uit Hasselt. Hoor je dat vaker?
2: Ja. Nee, eigenlijk nog niet gehoord, voilà. Maar nu dat ik erover nadenk, ja, wel leuk.
0: Haha, ben je dan eigenlijk, hè? Al lachend.
2: Ja,
0: Hanna uit Hasselt.
2: Voilà.
0: Hanna, hoe was je dag vandaag?
2: Ja, een fijne dag gehad.
0: Wat heb je gedaan?
2: Ik ben naar de basketwedstrijd geweest, van mijn club uit.
0: Oh, leuk.
2: Ik moest daar helpen met het scorebord en zo.
0: Oh, amai, moet jij dat bedienen?
2: Ja, deze keer heb ik dat wel gedaan, omdat het mijn tweede ploeg was waar ik deze keer niet bij mee speel, maar normaal speel ik zelf.
0: Oké, okay, ah ja, ja. Zeg, en is dat niet zo keiveel stress, dat je dat allemaal zo goed moet volgen?
2: Nee, dat valt wel goed mee.
0: Ah ja, oké. Geen stress. Dat is goed, want je bent goed stressbestendig. Ik ben blij, want jij bent vanavond onze BV. Hanna, ik heb je net een berichtje gestuurd in de Q-app met daarin de naam van de persoon wie jij vanavond bent. Ken je hem of haar?
2: Jazeker.
0: Oké. Okay. Ben je fan van hem of haar?
2: Ja, ook wel.
0: Oké, okay, ook wel. Dat is goed. Dus dan gaan we nu even iemand laten inbellen die je drie ja-nee-vragen mag stellen. Even kijken.
2: Prima.
0: Een heel erg goede avond. Ja, misschien ook nog even. Het nummer is 0800-56-090. Ik herhaal 0800-56-090. Lenny uit De Haan, hallo.
3: Hallo.
0: Hallo, zeg, jij zit nog in de auto precies?
3: Ik zit nog in de auto, ja.
0: Oh, oké. Okay. Naar waar ben je onderweg?
3: Oh, de kindjes waren uitgenodigd op een verjaardagsfeestje en mochten mee gaan karten met een vriendje. Dus ik moest er, hij werd gebracht, dus ik moest er drie gaan halen. Dus ik ben net de taxi aan het spelen.
0: Je bent de taxi. En heb je ze al opgehaald of ben je onderweg naar daar?
3: Ik ben onderweg naar huis.
0: Oké, okay, onderweg naar huis. Oké, okay, dat is goed. Een volle auto. Jij mag drie ja-nee-vragen stellen, beste Lenny. Dus let's go.
3: Is het een man?
2: Ja.
3: Een man.
0: Ja, een man.
3: Een man. Is het een zanger?
2: Nee, ik ben geen zanger.
3: Geen zanger. Ben je een televisiefiguur?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Geen zanger en een televisiefiguur. Dat is bij deze toch al... Ga je toch wel eens over nadenken. Lenny, het is aan jou.
3: En nu moet ik al gokken. Dat wordt een hele moeilijke, hè.
0: Dat is een moeilijke. De poelen is groot, maar ja... Komt op televisie.
3: Is groot. Ik kom op televisie. Ik kom zo weer op televisie.
0: Geen zanger, dan vallen er al veel weg, hè?
3: Ja, dan is het een acteur of zo. Daar kan ik niet op komen, hè. Ik ben daar niet goed in, jij ook, hè? Ik heb dan keuzestress.
0: Nou, ik snap het, ja. Als je wil...
3: Ik ging richting de zanger. Misschien heb je wat voorbeelden dat ik kan kiezen.
0: Maar Lenny, je mag de spelregels niet veranderen. Hè? Nee, allee, omdat je de eerste bent, mag je mag nog één extra vraag stellen voor mij. Omdat je de eerste bent. Doe maar.
3: Speel je een series?
2: Nee.
0: Niet acterend in series. Voilà.
3: Niet acterend in series.
0: Nee. Allee, Lenny, zelfs mijn muziek
3: skills
0: al gedaan.
3: Danny van het nieuws. Danny Verstraten van het nieuws.
2: Nee.
3: Nee, dat is heel jammer.
0: Ah, sorry Lenny. Maar wel een goeie...
3: Niks aan te doen.
0: Een goeie gokje wel. Danny Verstraten van het nieuws.
3: Dat
0: is nog een naam om in het achterhoofd te houden voor de volgende keer.
3: Ja, dat doe ik.
0: Lenny.
3: Absoluut.
0: Veilig thuis. Salut, hè.
3: Absoluut, dank u wel, dag.
0: Zometeen gaan we verder raden. Eerst krijg je Culture Beat.

0: is het.
1: Luisteraar Hanna uit Hasselt, nog altijd aan de telefoon. Hoop ik toch. Goedenavond, Hanna.
2: Ja, zie.
1: Ah, keigoed. Ja, jouw naam is vanavond even niet Hanna, wel de naam van een BV. Want jij bent dus veranderd in een BV. Hè? Enkel jij en ik weten de welke dat is. Je zei net al dat je grote fan bent van hem. Oh ja, toch een beetje?
2: Ja, zeker.
1: Oké, we weten ondertussen al dat het een man is. Je bent geen zanger, je bent een televisiefiguur en je acteert niet in een serie. Dus tot zover zijn we al gekomen. Misschien een man, ook al een aanvullende vraag. Vind je het een mooie man?
2: Ja, het is geen missen.
1: Het is geen missen. Oké, dat vind ik mooi gelegd. Voilà, jij kan meespelen. Je mag nu 3 aan 1 vragen stellen door te bellen naar het nummer 0800-56-090. En dat doe je dus voor 2 cinematickets vanavond. Even kijken. Een hele goede avond. Dag Marissa uit Zottenham.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, ze zeggen dat toch altijd, hè? Zo Zottenham.
3: Ja, Zottenham, ja.
1: Ja, Zottenham, maar ze zijn daar niet zot, hè, Marissa?
3: Nee, inderdaad. Niet iedereen toch?
1: En jij?
3: Nee, ik hoor er niet bij.
1: Jij behoort niet tot de zotten, dat is keigoed. Jij wilt wel graag meespelen voor 2 cinematickets. Dus bij deze, ga je gang. Je mag 3 aan 1 vragen stellen.
3: Is de acteur een internationale doorbraak?
1: Oei, maar het is geen... niet zeker dat het een acteur is, hè?
3: Ah, oké.
1: Maar dus...
3: Is het een acteur?
1: Ja. Wacht. Sorry, we hoorden even onze BV niet meer. Sorry, BV, je bent terug.
3: Oké. Ik ben geen acteur.
1: Geen acteur. Het is niet gemakkelijk.
3: Is het een sportman? Ik ben wel een sportman. Heb je al meegedaan aan de Olympische Spelen?
1: Oh, moeilijke vraag, maar ik denk het. Wacht, ik ga het even opzoeken. Wacht een secondje, om even zeker te zijn. Ja. Het antwoord is ja. Ja, dan is nu tijd om natuurlijk een gokje te wagen.
3: Ik denk... Wout van Aert? Nee, ik ben niet Wout van Aert.
1: Oh, dat is wel... Maar nu zijn we wel natuurlijk in een heel goede richting, hè. Marissa, dank je wel.
3: Graag gedaan.
1: Voilà. Sorry, hè. Ja, het is stoem, hè. Dat is het spelletje,
3: hè. Geen probleem.
1: Fijne avond nog. Bye.

spanning is te snijden, zeg, we spelen Wie is het? Waarin Hanna vanavond veranderd is in een BV. En jij moet raden wie die BV is, al ja, de welke BV ze eigenlijk is. Door ja-nee vragen te stellen. We weten al dat het een sportman is die ooit heeft meegedaan aan de Olympische Spelen. Het is niet Wout van Aert. We spelen verder na het nieuws van 10 uur. Eerst nog Camille.

0: Goedenavond, 10 uur nieuws met Bart.
1: Goedenavond. In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers meegedaan aan de World Cleanup Day. Ze verzamelden zwerfvuil. Organisator Thomas de Grote.
2: Het is eigenlijk één dag waarop zoveel mogelijk mensen wereldwijd op de wereld opruimen en op die manier bijdragen aan een mooiere planeet. Over heel de wereld zijn er duizenden mensen die in actie komen, allemaal met hetzelfde doel om iets goed te doen voor de planeet.
1: Morgen is er een opruimactie in Brussel. Met voetbal heeft Charleroi gewonnen van Cercle Brugge. Het werd 3-2. Charleroi staat zo voorlopig tweede in de stand op 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge staat op 2 na laatste. Op dit moment zijn 2 wedstrijden aan de gang. Na een tiental minuten in de tweede helft staat Anderlecht 3-0 voor tegen Zulte Waregem en staat het in Lommel KV Mechelen 0-0. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Thiam de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers. Norwitz werd derde. Vannacht trekt de regen over het land, minimaal rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige periode, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.
3: Dankjewel, Bart. En toch nog altijd één file op dit late uur, zeg. Op de Antwerpse ring, waar ook anders, richting Nederland, moet je er 10 minuten bij tellen. En dat tussen Berchem en Antwerpen-Oost, mocht je toch nog op een andere plek stilstaan. En wel, dat kan bijna niet, want er staan geen andere files. Q.
4: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella.
3: Bellen, bellen, bellen. 0800 56 090. Zometeen kan je 2 cinematickets winnen als je raadt wie onze BV is.

0: een nummer dat iedereen makkelijk kan meezingen. Dat is leuk, hè? Otto Knows and Million Voices. Oftewel, Weet je trouwens van waar dat origineel komt, dit? Waar dat uit is gehaald? Ah, wel, uit dit liedje. Dus hier hebben ze de
1: De kleine zelfstandige.
0: Swat, wij moeten snel terug, want onze lijnen zitten overvol. We spelen wie... Ah nee, wacht, ik ben hier het foute muziekje aan het starten ook, wacht. Wacht hè. Nee, we zijn een ander spelletje aan het spelen. Niet de kleine zelfstandige, wel...
1: Wie is het?
0: Maar ja, wie is het? Hanna uit Hasselt, nog altijd een goede avond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Zeg, hoe voelt het om een BV te zijn?
2: Ja, wel chic eigenlijk.
0: Ja, jij bent vanavond dus benoemd tot een BV. Alleen jij en ik weten de welke. En nu mogen mensen inbellen en ze mogen 3 ja-nee-vragen stellen. Degene die het raadt, wint 2 cinematickets. Dus dan kan je gezellig naar de bioscoop. Waar zijn we al achter gekomen? Weet je het zelf nog, Hanna?
2: Ik ben een man.
0: Ja.
2: Ik ben geen zanger.
0: Uh-huh.
2: Ik kom op de tv, maar ik ben geen acteur.
0: Uh-huh.
2: Ik ben wel een sportman en ik ben niet Wout van Aert.
0: Ja, heel goed, heel goed. Even kijken, Kian, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hallo, zeg, wat heeft jou zaterdag al gebracht?
3: Vooral schilderwerken.
0: Oh, thuis of doe je het met je beroep?
3: Geen beroep. Met mijn school mama gaat verven in de living.
0: Oh, gezellig, leuk. Maar dat is wel intensief, hè. Je onderschat dat toch altijd, hè, zo verven?
3: Ja, dat is altijd meer dan je denkt.
0: ja, en dan nog een laagje. Swat, we gaan er misschien 2 cinematickets tegenaan smijten, beste Kian. Jij mag 3 ja-nee-vragen stellen, doe maar.
3: Ben je nog actief aan je sport?
2: Wat niet? Sorry, ik heb je niet verstaan.
3: Ben je nog actief met je sport?
2: Ah, ja, zeker.
0: Ja, zeker zelfs. Amai.
3: Doe je aan voetbal?
2: Ik doe niet aan voetbal.
3: Heb je gouden medailles gewonnen op de Olympische Spelen?
0: Ik weet niet of je dat weet. Dat moet ik even gaan zoeken.
2: Wacht, hoor.
0: Nee, ik denk het wel, hoor. Maar wacht, hè. Secondje, hè. Dat zou toch zeker juist zijn, hè. Even aan mijn vriend Google aan het vragen. Ja, zeker wel, zeker wel.
3: Oké.
0: Meerdere zelfs, kan ik zeggen. Kilian, doe maar.
3: Ja.
0: Je mag raden.
3: Ben jij Remco Evenepoel?
2: Ik ben niet Remco Evenepoel.
0: Of, amai. Dat is wel inderdaad heel goed, maar... was je er zeker van, Kilian?
3: Ja, ik was er wel van overtuigd.
0: Oh. Dus een andere sporter die ook veel op televisie komt, nog altijd actief is. Het is niet Remco Evenepoel, het is ook niet Wout van Aert. Dan gaan we moeten verder zoeken. Toch bedankt om mee te spelen, beste Kian. Ja. Oh, Hanna, kan je het nog aan?
2: Ja, ik kan...

0: veel mensen die nog vragen, wat is het telefoonnummer vanavond? Ah, wel ja, ik heb een klein ezelsbruggetje bedacht. Het is volgende. Wees geen lul, bel 0800 56 090.
1: Is het?
0: 0856 090 en dan zie je dat de lijnen weer helemaal vol zitten. Oh, dat is grappig om te zien. Je kan dus gewoon gratis bellen en meespelen met Wie is het? Hanna is vanavond een BV en jij moet raden de welke. Wat weten we al? Misschien moet je nog eens even kort samenvatten, Hanna. Gewoon.
2: Ik ben een sportman. Ik kom regelmatig nog op tv. Ik heb meegedaan aan de Olympische Spelen en ik heb daar ook goud gewonnen.
0: Ja, inderdaad. En dan zijn er al een paar gokjes geweest. Het is niet Wout van Aert en het is ook niet Remco Evenepoel. Alex uit Capelle, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Zeg, ben je aan het meevolgen?
3: Ja, ja, zeker.
0: Oké, dat is goed. Dus ben je confident?
3: Ja, zeker.
0: Oké, denk je te weten wie het is? Oké, dat is goed. Dan gaan we gewoon meteen beginnen. Jij mag drie ja-nee-vragen stellen, beste Alex.
3: Is het een wielrenner?
2: Het is geen wielrenner.
0: Oei, confidence weg?
3: Ja, ja.
0: Het is de sportman die veel op tv komt, hè? Dat moet je in het achterhoofd houden. Hè? Ook zo meteen hoe het meteen weg was, gewoon.
3: De enige die ik in mijn gedacht had was die Bonnet, maar dan ga ik verruben van de gucht.
0: Oei, maar wacht. Oef, maar dat is wel meteen heel snel een hele uit de hoek gok. Oké, je kent geen enkele andere sporter dan Alex, die veel op tv komt.
3: Ik ben alleen bekend in voetbal.
0: Oké. Oh, dan zal ik eens even kijken. Dan ga ik jou laten gaan, Alex. Salutjes.
3: Oké.
0: Dag. Maar ja, er wordt hier nog heel veel gebeld, dus we gaan gewoon meteen door naar de volgende. Hallo, goedenavond. Spreek ik met Evi.
4: Ja, dat klopt.
0: Dag Evi, hoe gaat het met jou?
4: Super, super, dank je, met jou.
0: Ja, dankjewel, dankjewel. En met jou, Hanna, misschien even om het rondje af te maken. Met jou alles goed?
2: Ja, met mij alles prima.
0: Dat is goed. Ben je alles aan het volgen, Evi?
4: Ja.
0: Oké, okay, denk je dat je in de juiste richting zou kunnen zitten?
4: Met de tips van mijn man denken we dat we redelijk juist zijn.
0: Oké. Okay. Ja, we weten bij deze dus ook dat het niet Ruben van Gucht is. Ook al is hij nog nooit naar de Olympische Spelen geweest, denk ik, om te sporten. Ja. En sowieso nooit een gouden medaille heeft gewonnen. Swat, jij mag je drie vragen afvuren op Hanna.
4: Mag ik het meteen zeggen ook?
0: Oeh! Ben je zo... Oké, doe maar.
4: Wart Lemmelijn.
2: Ja!
0: Ja! Amai, Evi, jouw man heeft jou dat ingefluisterd.
4: Ja, klopt.
0: En aan welke tips? Hoe dacht hij er dan aan?
4: Wat waren de tips dat hij zei?
5: Een sporter die veel op tv
4: kwam. En het WK.
0: Oké, voilà, kijk.
4: Dat is die medaille.
0: Evi, ja, nu gaat het natuurlijk wel moeilijk. Je krijgt twee cinematickets. Die ga je sowieso wel moeten delen met je man, maar dat ging je misschien sowieso wel doen.
4: Ja, ik vind dat helemaal niet erg.
0: Oké, dan is het goed. Zeg, heel veel plezier. Ze komen jouw richting uit. En ik moet zo meteen wel even sturen. Nog een berichtje in de Q-app als je wil. Met je gegevens. Goed?
4: Ja, super.
0: Perfect, laat maar deze kant op komen. Hanna, jij super erg bedankt om mee te spelen. Zeg, je hebt dat keigoed gedaan als BV.
2: Dank je wel.
0: Zeg, wat brengt je avond nog nu?
2: Nu moet ik nog even naar Lommel. Voor, inderdaad. Iemand van de hondenclub van mijn vriend moet daar gaan trainen met haar hond, omdat hij binnenkort naar het wereldkampioenschap gaat.
0: Oh, dat is ook nog eens een keikool verhaal. Ah wel, dan wens ik jou heel veel succes met de honden vanavond. Geniet er nog van. Houd veilig op de baan. Salut. Bye bye.
2: Bye.
0: Allee jong, het was dus Wart Lemmelijn bij deze. Leuk spelletje eigenlijk, hè. Amai.

0: Oei, oei, oei. Ja, I wanna work today. Ik vind het hier kei leuk bij Q-Music, maar ik hoop dat ik zo meteen niet naar huis gestuurd word.
1: Een klacht voor Q-Music.
0: Ja, maar ja, echt. Er komt hier een dikke vette klacht binnen van Kimberly uit Hoogstraten. Die stuurt Timo. Foute info. Bart Lemmelijn heeft nog niet meegedaan aan de Olympische Spelen. Nee, oh, het is... ik heb het net een beetje te snel gegoogeld, inderdaad. Ik zie dat hij zich twee keer heeft proberen kwalificeren. Hij heeft één keer net naast dat ticket gegrepen, waardoor ik in de war was. Hij heeft keiveel gouden medailles gewonnen al. Maar dat was zowel op het Belgisch kampioenschap, als op het Europees kampioenschap, als op het wereldkampioenschap. Maar dus de Olympische Spelen zelf heeft hij nog niet gedaan. Waarvoor mijn excuses... ja, oei, Sven stuurt het hier ook. Oh, amai, dikke fout van mij uit. Mijn excuses, de tickets die zijn natuurlijk wel de deur uit ondertussen. We gaan het rechtzetten. Nog geen idee op welke manier. Misschien dat ik volgende week gewoon extra veel tickets weggeef. Allee, we gaan daar wel iets op bedenken. Snel door met de Weekend Vibes. Dit is James Hype en zijn...

0: 0800 56 090. Dat is het gratis nummer waar je vanavond op kan bellen. Kan eigenlijk elke vrijdag en zaterdagavond. Dat is gewoon toch gezellig, hè? Zo in de avond, als het buiten al donker is, om een klein babbeltje te doen. Een klein babbeltje met iedereen te slaan. Ik vind dat heel plezant. Nikki, goedenavond.
1: Hey Timo, goedenavond.
0: Hallo, zeg, wat ben jij aan het doen op deze zaterdag?
1: Ik ben mijn droomappartement, die nog totaal niet te huur staat, aan het inrichten.
0: Oké, wacht. Neem ons even mee in je verhaal.
1: Oh, ik heb hier vanuit mijn slaapkamer raam zicht op een prachtig nieuwbouwcomplex. Helemaal verliefd op geworden. Dus ja, dat is ook 2 minuten wandelen van

0: hier dus dwars door het grasveld naar het appartement getrokken om foto's te maken en sindsdien helemaal verliefd.
1: Oh, dat snap ik volledig. In welke regio spreken we?
0: Dit is Hoogleden-Roeselaren.
1: Ah ja, oké. Okay. Maar wacht, dus ze zijn het nu aan het bouwen? Het staat nog niet te koop, of hoe zit het?
0: Het staat te koop, maar nog niet te huur. Dus ja. Het is een beetje kijken of huurkoop mogelijk zou zijn, maar brutaal genoeg alvast een berichtje naar de makelaar gestuurd voor een bezichtiging.
1: Ah ja, tuurlijk, maar dat begrijp ik. Ja, als je het niet kan kopen, want ik weet het, dat is bizar duur, hè? Zo'n nieuwbouw toch, dat kost echt... Weet je de prijzen of niet?
0: Ik denk dat dit ongeveer 2 ton is. Dus het eigen inbreng is wel redelijk hoog, ja.
1: Ja, tuurlijk. 2 ton, dat is dan 200.000.
0: Ja, sorry, 200.000.
1: Ja, tuurlijk. Nee, tuurlijk. Dat is veel geld, sowieso. Je moet dan even wachten, denk ik, tot mensen dat gaan kopen en gaan willen verhuren. Dat gaat sowieso gebeuren, dat weet je nu al. Mensen doen dat vaak, hè. Maar kan je ons even meenemen in het design dat je dat al aan het maken bent dan?
0: Goh, ja. Ik had echt al een heel meubelset vroeger al in mijn hoofd. Nou ja, als ik nu kijk naar de grootte van dat appartement, is dat misschien toch een beetje schakelen.
1: Ja,
0: denk misschien aan een uitschuifbare tafel in plaats van een vaste tafel voor als de familie op bezoek komt.
1: Ja.
0: Dus nee, helemaal even een budget in elkaar zetten, maar je hoort het, hè, Nederlander. Dus dat is het ultieme spelletje van het krokanet.
1: Ja, tuurlijk, maar dat hoort erbij. Maar en hoe ben jij daar dan ooit terechtgekomen? Want dat is dan toch ook niet, veel Nederlanders komen terecht in Antwerpen, maar daar zit je dan ook niet echt.
0: Nee, inderdaad. Goh, wij hadden nog nooit van Roeselaren gehoord.
1: Ja.
0: Wij wilden binnen Nederland verhuizen, maar eigenlijk zei mijn stiefvader tegen mijn moeder, waarom gaan we niet naar België? Mijn moeder was meteen verkocht.
1: Echt?
0: Maar ja, als je denkt dat de woningmarkt hier duur is, is dat in Nederland nog erger. Dus we zijn gewoon vrolijk meegegaan.
1: Amai, hoe leuk is dat? Enkel de wegen, daar moet je het dan wel mee doen natuurlijk, Nikki. Dat is hier geen vette, hè?
0: Ja, dat is waar, maar dat is niet erg.
1: En zijn er zo nog dingen die een beetje tegenvallen nu je hier woont in België, of toch niet?
0: Goh, dat valt eigenlijk op zich wel heel goed mee, hoor. Het is inderdaad allemaal een stuk goedkoper. Mensen zijn ook heel vriendelijk, misschien iets stugger. Wij gaan een gesprek aan met een duif op de grote markt. Dat is hier natuurlijk niet echt...
1: Ja, wij zijn schuchtere mensen.
0: Dat was een shock.
1: Oké, ja, ik snap het. Heb je misschien nog één laatste vraagje, Nikki? Heb je al de Vlaamse lach gevonden? Zo, wat wij doen als wij elkaar tegenkomen op straat? Nou, doen we altijd zo'n klein lachje, zo'n klein... knikje.
0: Ja, absoluut. Echt zo'n een knikje.
1: Ja, en wel een knikje. Heb je die ook al zelf geleerd?
0: Zeker.
1: Oké.
0: Okay, zeker.
1: Die is heel belangrijk, hè. Wij zeggen geen hallo.
0: Ja, als goedemorgen niet werkt, dan knikken we.
1: Ja, gewoon knikken. Zo doen we dat hier in België. Lekker simpel. Dankjewel, Nikki. Ik wens je heel veel succes en ik hoop dat je snel kan intrekken in je nieuwe appartement.
0: Ik hoop het helemaal. Ik ga je in ieder geval een berichtje sturen.

echter iets Vlaamser dan het Vlaamse knikje. Dat doen we toch allemaal, hè? Zo in plaats van hallo zeggen tegen iemand, gewoon zo knikken op straat. Maar dat is dan ook weer mooi eigenlijk, hè. Zeg, nog altijd één file en die begint ook een beetje langer te worden ondertussen. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je nu een kwartier aanschuiven. En dat tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Dus mocht je in die file staan, ja, veel succes. Houd veilig en ik ben blij dat je naar Q-Music luistert. Zometeen dan krijg je misschien wel de ultieme feesthit ooit. T-Mobile.

0: Dit is de ultieme hit op de betere scouts en girofeestjes. Heerlijk om mee te zingen. Hè? Iedereen begint dat dan ook massaal te doen. Natasha Bedingfield en Unwritten. En over een feestje gesproken. Gisteren mocht ik nog tickets weggeven voor de Q-party. De Q-party vanavond in Lokeren. Die is op dit moment bezig met achter de DJ-booth. Niemand minder dan de DJ Ulrike Dauer. Die je kent van de radio ook, hè, Ulrike Dauer. Maar dus gisteren gaf ik tickets weg en ik had Sophie aan de lijn. En Sophie die vertelde mij plots dat ze eigenlijk geen kleren aan had. Goedenavond, Sophie.
1: Goedenavond, Timotje. Alles goed?
0: Oh ja, zeker met jou, Sofietje.
1: Heel goed, heel goed.
0: Oké, ik wil gewoon even checken, hoe zit het met de kleren situatie op dit moment? Wat heb je aan?
1: Ik heb nu een spannende jeans aan.
0: Oei, Sophie, je valt even weg. Ik denk dat je terug naar buiten moet. Ja, terug naar buiten, ja. Oh, nu ben ik nog altijd benieuwd wat Sophie aan heeft. Ik hoop dat ze iets van kleren aan heeft daar in Lokeren.
1: Hoor je mij beter?
0: Nu hoor ik jou weer, Sophie. Nu zijn we nog altijd in spanning aan het wachten.
1: In de radar hebben we geen bereik.
0: Ah nee, de radar waar het feestje doorgaat, de Q-party vanavond.
1: Wat zeg je?
0: Ja, dat is waar het feestje doorgaat vanavond, hè, de Q-party in de radar, ja. In Lokeren.
1: In de radar in Lokeren.
0: Oké, zeg maar nog even, je hebt dus kleren aan op dit moment, ja.
1: Ja, dat zou eigenlijk wel spijtig zijn, misschien kleren hebben. Ja, niet te veel, maar toch genoeg.
0: Oké, net genoeg, dat is perfect. Zeg, hoe is het daar op de Q-party?
1: Het begint hier heel goed vol te stromen, de muziek is goed, de blacklights staan aan.
0: Oh.
1: En de sfeer is perfect.
0: Oh, het is met blacklights en al.
1: Verlicht.
0: Het is met blacklights en al. Amai, superleuk zeg. En ja. Met wie ben je daar? Wie is je gezelschap en wat gaan jullie doen?
1: Ik ben met 9 man. 9 man zijn we hier. Met mijn vriend, met mijn dochter, met mijn zoon. Mijn nicht is mee. En zelfs iemand van 60 jaar is ook mee.
0: Oh, amai.
1: Die
0: dus
1: was
0: kijk.
1: Dat nog meer beleven. Dat was echt tof dat ze mee was.
0: Oh, leuk.
1: En,
0: Ja, het feestje is wel degelijk in Lokeren vanavond, dat is duidelijk.
1: Het is goed begonnen, yes!
0: Amai, zeg, Sophie, wat brengt jouw avond nog? Tot hoe laat wil je blijven en wat zijn de plannen?
1: Wij blijven tot de laatste, denk ik.
0: Oké, okay. Oh, dat is goed. Ook de 60-jarige.
1: Wij gaan ons best doen om de sfeer hier ten volle op sfeer te brengen.
0: Oké, okay, ja. Voilà. We rekenen allemaal op jou. Het klinkt daar super tof. En zeg misschien nog heel even gewoon kort. Ja, zeg maar.
1: En allemaal met kleren aan, hè?
0: We houden de kleren aan, ook op het einde van de avond, Sophie. Zeg, wat is de muziek? Wat is Ulrike aan het spelen?
1: Wacht, hoe noemt dat liedje? Hands in the air.
0: Oh. Zalig, dat is jij van Chris Brown. Dat gaan we zelfs straks nog Back to Music ook draaien.
1: Nieuwe muziek komt. We waren hier wel vroeg. En dan hebben we even gezegd van nu mag het beginnen komen. Maar ja, nu voilà. Is het vol bak.
0: De mensen zijn aan het arriveren. Sophie, maak er nog een heel fijne avond van. Merci's om even te bellen.
1: Timo.
0: Ciao.
1: Ja, Tommy de Mende ook nog.
0: Dank u.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Maar ja, en wij door met nieuwe muziek uit Zweden.

0: eyes on it. Oei, ja, er is hier weer een klacht dat binnenkomt.
1: Een klacht. Q-music.
0: Ja, ik heb 20 minuten geleden gezegd op de radio dat er een kwartier file staat op de Antwerpse ring. Dat staat ook zo gewoon in mijn systeem, een kwartier file. Nu heb ik een boze luisteraar aan de telefoon. Goedenavond, dag Jill uit Ekeren.
2: Hey Timo, hallo.
0: Oké, dan ben ik blij, Je bent niet te boos. Zeg maar, je bent zo blij ook.
2: Oh, wat blij. Echt waar, man? Wat is er hier op die Antwerpse ring?
0: Godverdikke dat. Het is altijd die Antwerpse ring, hè? Altijd miserie. Maar echt, vertel eens.
2: Maar echt, het is 10:50 s'avonds. En we staan hier gewoon echt stil.
0: Je beweegt niet. Geen centimeter.
2: Gewoon niet. Ik kan nu gewoon uitstappen. Oh. Gewoon niet.
0: Maar en weet je wat er gebeurd is?
2: Ik kan gewoon wandelen als ik wil.
0: Ja, maar ja, Jill, doe dat nu niet, hè?
2: Maar echt waar, man. Oh. Wat is dit?
0: Maar echt, maar jij woont ook in Ekeren natuurlijk, hè? Dus ja, je moet altijd over de Antwerpse ring.
2: Oh ja, inderdaad.
0: Wat een miserie,
2: Ik heb alle Hollanders hier, want ik rijd precies in Nederland momenteel, man.
0: Maar Jill, zeg, wat heb je dan net gedaan? Waarom ben je nog op de baan?
2: Ik kom nog bij mijn papa.
0: Ah, oké.
2: We zijn op familiebezoek geweest, die had voor ons lekker gekookt.
0: Ja.
2: En we zijn nu op terugweg.
0: Ja.
2: Maar het zal nog even duren tot in één keer bezig.
0: Ah wel, ja. Tegen dan moet je al beginnen aan het ontbijt, denk ik.
2: Ja, voilà, ah wel.
0: Wat een miserie, zeg. Oh, en wat doe je dan nu in de wagen, ter vertier?
2: Luister naar u.
0: Oké. En valt het een beetje mee of valt het keihard tegen?
2: Ja, zeker weten. Ik ben
0: fan. Ah, dan is het goed. Dat is heel fijn, Jill. Even kijken. Wat kan ik voor jou doen misschien om de avond nog een beetje leuker te maken? Kan ik een liedje draaien of zo?
2: Een Bruno Marske. Als je dat zou willen draaien, dat zou zo top zijn.
0: Ik denk dat ik Bruno Mars al gedraaid heb, maar ik ga het gewoon even voor één keer door de vingers zien. Heb je een voorkeur of mag het alles zijn?
2: Het mag alles zijn. Ik vind alles even goed, dus maakt me niet uit.
0: Ofwel ga ik jou opties geven, ofwel ga ik er gewoon eentje kiezen. Ik zal er eentje kiezen. Een nummer van lang geleden, That's What I Like. Dat is zo stevig, kan je een beetje op poep schuifelen. Is goed? Oké. Jill, dag. Houd veilig.
2: Meer zieken zijn.

Ja, komen nog veel berichten binnen over de Antwerpse ring. Die staat helemaal vast vanavond. Even kijken. Jente die stuurt bijvoorbeeld dat er een beetje miserie is. Iedereen moet naar de linkerrijstrook, want de middelste en de rechtse die zijn daar afgesloten. Ter hoogte van de afrit Aken. Aken is dat dan. En ook nog een berichtje van Jordi. Die zegt het gaat nog heel lang duren daar als je op de Antwerpse ring staat. Want er is net een accident gebeurd. En de afrit Ekeren is afgesloten. Oh my god. Dat is natuurlijk niet hoe dat jij wilde dat je zaterdagavond zou eindigen. Gelukkig heb ik nog een heleboel platen bij. En misschien moeten we zo meteen gewoon nog eens een spelletje doen of zo. Hè, om toch een beetje plezier en vertier te hebben op de radio. Ik zal nog even iets bedenken. En ondertussen draai ik toe Fabiola. Wat dacht je daarvan? Dit is Lift You Up.

0: Goedenavond, 11 uur nieuws met Bart.
1: Goedenavond. In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers zwerfvuil opgeruimd in het kader van de World Cleanup Day. Organisator Thomas de Grote.
2: Het is eigenlijk één dag waarop zoveel mogelijk mensen wereldwijd op de wereld opruimen en op die manier bijdragen aan een mooiere planeet. Over heel de wereld zijn er duizenden mensen die in actie komen, allemaal met hetzelfde doel om iets goed te doen voor de planeet.
1: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In het voetbal heeft Anderlecht een ruime zege behaald tegen Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Lommel en KV Mechelen speelden 0-0 gelijk. Lommel staat elfde, KV Mechelen voorlaatste. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Thiam de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers. Norwitz werd derde. En Koen Vereeken is voor de tweede keer Belgisch kampioen jumping geworden. De vorige keer was 20 jaar geleden. Koen Vereeken is 57 en was de oudste deelnemer. Hij noemde zijn overwinning zelf een grote verrassing. Vannacht trekt de regen over het land, minimaal rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige periode, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.
0: Dankjewel, Bart. En voor het verkeersoverzicht gaan we live over naar de Antwerpse Ring. Goedenavond, dag Gilles.
3: Hey. Hi, dag Simon.
0: Ja, hallo. Zeg, ja, we waren net al even aan bellen, maar ik wilde even weten, ben je ondertussen al opgeschoven met de wagen of sta je nog op dezelfde plek?
3: De volle 20 meter, denk ik. Hey.
0: Oh, dat is niet veel, hè?
3: Nee.
0: Oh, en waar sta je? Nope. Waar sta je?
3: Antwerpen-Oost.
0: Ah wel, ja. Dus mijn overzicht zegt hier dat het 10 minuten aanschuiven is richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Ja. Maar ja, dat is dus de flauwekul eigenlijk.
3: Oei, dat 10 minuten zijn. Dat kan niet.
0: Hoe lang sta je daar al?
3: Ik denk dat wij er in best opruimen om 10 à 10. Het is 11 uur nu.
0: Oh my god.
3: Dat kan niet.
0: Oh nee. 20 meter dat opgeschoven. Dus, oh, je gaat echt, misschien moeten we echt ontbijt laten leveren aan iedereen daar.
3: Echt?
0: Oh my god.
3: Ik vind dat er, wie zit er morgen vroeg de ochtend bij jullie?
0: Ja, Robbe Petitjean.
3: Oh, wow. Vraag daar Robbe voor mij een bed voor drie.
0: Ah wel, ik ga hem zo meteen een berichtje sturen. Dat is goed. Zeg, ja, houd veilig daar. En ik hoop dat je ooit thuis geraakt, hè, beste Gilles.
3: Ja, wel, ik stuur. Tot hoe laat moet jij presenteren?
0: Ja, tot middernacht. Dus tegen dan, ja.
3: Ah wel. Ik hoop dat ik je dan nog kan sturen dat ik thuis aangekomen ben.
0: Ik hoop het ook.
4: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella.
0: Oh, veel succes, Gilles. Houd veilig daar. Bye-bye.
3: Merci. Bye-bye.
0: Wij gaan dansen nu.

0: 10 over 11 op je zaterdagavond. Zometeen wil ik even iets proberen.
1: De biechtstoel.
0: Ja, vorige week zaterdag hebben we dat ook gespeeld na 11 uur. Want na 11 uur dan is het laat genoeg. En dan kan het wel een beetje pikanter op de radio, toch? Is er iemand die iets wil opbiechten dat hij zo nog nooit tegen iemand heeft gezegd? Of zo nog niet vaak, dat niet veel mensen weten. Je kan dat zometeen anoniem doen. Dus ik ga je naam niet vermelden, maar gewoon dat je, dat je toch eens, dat het uit je systeem kan. Dus iets wat je ooit hebt gedaan, dat je even wil vermelden. Vorige week hadden we bijvoorbeeld iemand aan de telefoon die zei dat, dat ze een beetje ruzie had met de buren en dat ze een kerstlichtje had afgeknipt dat over de haag hing. Dus zoiets, iets klein en onbenullig eigenlijk. Als je graag iets wilt delen in de biechtstoel vanavond in dit laatste uur van de zaterdag, stuur me even een berichtje in de Q-app. Zometeen op de radio ook de favoriete 90s hit van Olivier de Schacht. Je moet eens luisteren.
2: Hey, Olivier de Schacht hier. En mijn favoriete hit uit de 90s is... Dat is het eerste nummer waar ik op uitging en waar ik op kon dansen als ik jonge gast was.
0: Oh, voilà. Kijk, zometeen weet je wat de favoriete 90s schijf van Olivier de Schacht is. Eerst moet ik nog eventjes bellen. Bellen met Brian. Brian, goedenavond.
3: Toch ook Brian.
0: Met Brian. Hallo, dag Brian. Goedenavond. Hoe gaat het met jou?
3: Ja hoor, met u?
0: Ja, dankjewel. Met mij ook alles in orde. Zeg, wat ben je aan het doen, Brian?
3: Wij zijn gezelschapsspelletjes aan het spelen.
0: Oh, gezellig. En wie is wij?
3: Mijn mama en mijn vrouw.
0: Okay. Oh, maar gezellig met de mama en de vrouw. En welk spelletje is het dan?
3: Links.
0: Links?
3: Ja.
0: Dat ken ik niet. Is dat gek dat ik dat niet ken?
3: Dat is afbeeldingsjes zoeken, zo gezegd. In een groot bord en onderkneed zoeken.
0: Ah ja, niet van de kant links, maar van je moet een link vinden, zodat.
3: Ja, zoiets, ja.
0: Ah, oké. Okay. En wie is er aan het winnen, Brian?
3: Mijn vrouw.
0: Gaat dat zorgen voor ruzie vanavond?
3: Nee, nee.
0: Vanavond zonder ruzie naar bed, alstublieft. Brian, heb je nog iets leuks te melden?
3: Niet echt, nee, nee.
0: Oké, okay, maar ook geen probleem. Je hoeft ook niet altijd iets leuks te hebben, hè?
3: Ja, oh. Dat we zo zegt maandag 7 jaar getrouwd zijn.
0: Oef, Brian! Maar zo meteen is dat helemaal ruzie als je dat vergeet. Maar jongen toch, en hoe ga je dat vieren?
3: Oh, gewoon simpel eigenlijk. We vieren dat eigenlijk elke dag, dus.
0: Oh, maar dat is het beste antwoord. En nu zit jouw vrouw naast jou te glunderen, denk ik, toch?
3: Ja, ja.
0: Ah, wel. Ja. Ah, wel, ik zou zeggen, maak ze in, hè. Kom, hè. Laat u niet kennen, hè.
3: Ja, natuurlijk.
0: Oké, dan is het goed. Veel plezier nog. Salut.

0: Ja, dit is hem dus, hè. Dit is hem.
1: Dit is de I Love the 90s Top 500.
0: Dat is niet waar, hè?
2: Hey, Olivier Schacht hier. En mijn favoriete hit uit de 90s is Mackenzie featuring Jesse Innocence. Dat is het eerste nummer waar ik op uitging en waar ik op kon dansen als ik jong gast was.
0: Ja, het is niet de I Love the 90s Top 500. Het is wel de A.

0: Eva Max en Sweet But Psycho. Het is 11:55 op zaterdag. Dat betekent dat het al heel laat is. Waarom ben jij in godsnaam nog wakker? En wat ben jij dan nog aan het doen vanavond? De Q-app die staat volledig open voor jou. Koen uit Sint-Katelijne-Waver stuurt je net een foto door. Amai, die is vandaag edelherten gaan fotograferen in de Ardennen. En hij is nu naar huis aan het rijden met Q-Music in de auto. Dat is gezellig. Hij stuurt ook een foto van het edelhert. Wel heel schoon, zo in een grasveld, amai. Steffi uit Iezeghem, die is alles in verhuisdozen aan het steken. Volgende week, dan gaat ze verhuizen. En Veronique, die is onderweg naar huis vanuit Friesland. Ze is vandaag op bezoek geweest bij haar twee kleindochters van 4 jaar en van 2 weken. Amai. En maar Friesland, dat is heel ver rijden. Dus ja, dan ga je waarschijnlijk nog even onderweg zijn. Gelukkig is er nog van alles leuk op de radio.
1: De biechtstoel.
0: Na 11:00 op een zaterdagavond zijn we niet meer met zoveel. Het wordt in de dag luisteren er honderdduizenden mensen naar Q-Music. In de avond, ça va wel. Dus is er iemand die vanavond iets wil opbiechten dat zo nog niet veel mensen over hem of haar weten? Je mag me dat even laten weten in de Q-app. Gewoon even een berichtje sturen. Of bel mij op het gratis nummer 0800 56 090. Ik herhaal 0800 56 090. Je blijft volledig anoniem. En je mag iets opbiechten op de radio. Hoe cool is dat? Laat maar komen. Ondertussen DJ Licious.

Carolien stuurt hier een berichtje in de Q-app. Goedenavond, Timo. Ik ben nog naar Q-music aan het luisteren omdat ik niet kan slapen. Door het lawaai van de kermis hier vlakbij op het kerkplein in Kalken. Dus bij deze een kleine oproep, mocht er iemand op de kermis in Kalken aan het luisteren zijn. Alsjeblieft, zet die plaat af. Dankjewel. Nog altijd één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Antwerpse ring. Daar is vanavond dikke miserie. Richting Nederland is dat op dit moment tussen Berchem en Antwerpen-Oost. Verlies je daar een dikke 10 minuten. Maar we weten sinds een half uur dat dat eigenlijk een pakje meer is. Dus ik hoop voor jou dat jij niet meer moet passeren op die Antwerpse ring. Wij snel door.

0: Goedenavond, 11:30.
1: De biechtstoel.
0: Maar ja, er wordt hier nog volop gebeld op ons nummer 0800 56 090.
2: Met Elena.
0: Elena, goedenavond, hallo.
2: Goedenavond.
0: Hallo, zeg Elena, waarom bel je?
2: Ik bel omdat ik een weddenschap heb met een vriendin. Oh. Ze geloofde niet dat ik op de radio kon komen.
0: Is het echt? Maar kijk eens wat er nu aan het gebeuren is, Elena.
2: Ja, wel. Ik heb gewonnen.
0: Ja, wat ga je winnen? Weet je het al of niet?
2: Ja, ze moet haar glas opdrinken. Atje voor de sfeer.
0: Atje voor de sfeer. Wat zijn jullie aan het drinken op dit moment?
2: Het is een vodka Red Bull aan het drinken. Ik een mojito.
0: Oh, leuk. Gezellig. Zijn jullie dan aan het voordrinken, zoals dat heet, omdat jullie nog naar een feestje gaan vanavond?
2: We gaan misschien nog naar een feestje. We zijn gewoon gezellig thuis aan het drinken, maar waarschijnlijk gaan we nog een stapje zetten.
0: Oké, gezellig. Zeg Elena, nu ik jou toch aan de telefoon heb.
2: Ja?
0: Nu je dan toch hebt gebeld naar de radio, het is dan toch al gebeurd. Is er nog iets dat jij zou willen opbiechten dat bijna niemand weet over jou?
2: Oei. Opbiechten?
0: Ja.
2: Oh. Ik weet niet echt wat ik moet opbiechten.
0: Maar ja, zoiets waar niet veel mensen weten, enkel jouw beste vriendinnen, dat je dan toch even nu wilt delen met de weinige mensen die nu nog aan het luisteren zijn. Ja, ik voel, er zit iets. Het moet eruit, ik voel het. Het is er wel, Elena.
2: Kan niet kiezen. Oh.
0: Allee, één ding.
2: Oké. Het is allebei zo erg. Maar dat doet ze niet. Ik ben ooit stoned naar een Frans spreekexamen geweest.
0: Wat?
2: En ik was er door.
0: Oh, je was er door? Want hoe is dat dan gegaan?
2: Dat is zo een spreekexamen, je moest improviseren en ik was gewoon heel creatief. Oh mijn god, dat mijn papa niet luistert.
0: Ja, ik hoop het ook voor jou, Elena. Maar ja, jij wilde naar de radio bellen, hè? Jij wilde de weddenschappen.
2: Ja.
0: Ja, bij deze, oké. Maar ja, kijk, ik ben wel blij dat ik dit nu weet over jou, Elena.
2: Allee, dankjewel.
0: Ik hoop dat je nog een leuk stapje in de wereld kan gaan zetten vanavond en maak er nog een heel toffe avond van.
2: Oké, dat is goed. Dankjewel.
0: Salut.

0: waarom ben jij nog naar de radio aan het luisteren? Chelsea, die zegt, wij zijn terug op weg naar huis na de voetbal. Anderlecht heeft net gewonnen met 3-0. Come on, you moves! Zegt ze nog met allemaal paarse hartjes erachter. Veel mensen die nog wakker zijn, ook Bjorn onder andere.
1: Goedenavond, Timo. Ik ben op de zaterdagavond nu op weg naar huis van een drukke avond als flexijobber in een brasserie, als pizzabakker, dus lekker.
0: Amai.
1: Naar huis en in mijn bedje gaan kruipen, want morgen is opnieuw een restaurantdag.
0: Amai.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Dag. Dag Bjorn. Amai, zo pizza's bakken, dat lijkt me nu wel echt een leuke job. Dat is toch echt zo gewoon beleggen en dan hop de oven in en iedereen is blij als je ermee aankomt, hè, met een goede pizza.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ah, en nu genieten van Nederlandse muziek. Dit is Lucas en Steve.

0: dikke kus van Dua Lipa. Kan je toch niks tegen hebben eigenlijk. En dan nog eentje misschien. Calvin Harris, Dua Lipa en One Kiss. Een heel erg goede avond. Dag, Anthony.
1: Hey, dag Timo.
0: Zeg, je hebt nogal een dag achter de rug, als ik het zo mag geloven.
1: Ja, zeker en vast. We hadden vandaag Whisky Festival in Lichtervelde.
0: Ja.
1: Het Whiskypedia Whisky Festival, waar wij als standhouder staan met ons eigen whiskymerk.
0: Okay.
1: En ja, het begin was een beetje hopelijk, zou ik het zeggen.
0: Wacht, neem ons even mee.
1: Ja, dus we zijn ons flessen allemaal aan het opstellen, so far so good. En dan komt er plots een van onze banners naar beneden, waardoor dat, ja, een kettingreactie ontstaan is in ons piramide van flessen. En waar er toch een aantal flessen op de grond zijn gevallen.
0: Oh my God.
1: Dus dat was wel even balen.
0: En zijn ze allemaal kapot ook?
1: Er waren een paar kapot, maar okay. Het viel al wel nog redelijk mee. En ik moet zeggen, we hadden wel de best ruikende stand van het hele festival.
0: Maar ja, maar ik probeer me eventjes in te beelden hoe whisky ruikt ook. Dat is een sterke geur, hè?
1: Dat is redelijk stevig, ja. En als dat dan nog verschillende types door elkaar zijn, is dat een prachtige melange, laat ons zeggen.
0: Ik kan mij helemaal inbeelden. Zeg, neem ons eens even mee naar jouw whiskymerk. Wat, jij maakt dat volledig zelf, of hoe zit dat?
1: Ja, zelf maken is veel gezegd. Ik heb eigenlijk zo'n beetje de luiste job in de whisky-industrie.
0: Okay.
1: Ik selecteer vaten die mensen eigenlijk, of distillateurs in Schotland hebben gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En ik proef heel veel, wat natuurlijk een heel lastig en onbetand werk is, maar iemand moet dat uiteraard doen. En dan kies ik hetgeen dat ik het beste vind, waar ik denk van, ja, dit vind ik nu echt iets bijzonders. En dan bottel ik onder dat mijn eigen merk, de Wasted Vault Whisky.
0: Amai, maar dat is wel cool, want betekent dat dan ook dat elke whisky een beetje anders smaakt? Dus ja, met de keren.
1: Absoluut. Absoluut. Dus we hebben nu ongeveer een dikke 36 bottelingen en daar lijkt geen één ook maar in de verte op elkaar.
0: Amai, ik vind
1: dat
0: wel cool.
1: Totaal verschillend.
0: Oh, wauw. Zeg, en ben jij dan ook iemand die heel goed bestand is tegen alcohol op dit moment, omdat je dat zo vaak moet proeven?
1: Ja, dat hangt er vanaf van elk moment. En het grappige is ook, ik kan beter tegen whisky dan tegen bijvoorbeeld bier.
0: Ah, ja.
1: Dat is heel raar, want bij de meeste mensen is dat omgekeerd. Maar het rare is ook, sinds dat ik de shop heb en sinds dat ik zelf whisky verkoop, ben ik eigenlijk veel minder beginnen drinken.
0: Want
1: ik ben altijd met een auto onder de baan, dus ja, ik heb vandaag heel veel mensen whisky gegeven, maar zelf eigenlijk niks gedronken. Dus vandaar.
0: Okay, goed zeg, maar ik vind het heel interessant en een hele vette job die je hebt. Dus blijf vooral doen wat je doet en ja, volgende keer gewoon die flessen op de tafel laten staan. Hè.
1: Ja, daar gaan we ons best voor doen.
0: Dat is goed. Anthony, dankjewel en nog een heel fijne avond.
1: Ja, voor jou ook. Tada.
0: Merci Anthony, het was een opname.

David Guetta, Sia en hun beautiful people. Het is bijna middernacht. Zometeen laat ik je in de veilige handen achter van een wereldbekende DJ. En tevens ook mijn Q-music collega. Zijn naam is Lost Frequencies en hij gaat er nog een dik feestje van maken met de Lost Radio Show. Fijn dat je erbij was vanavond. Ik moet zeggen, ik heb er echt van genoten. Het was een keileuke show. Heel veel gelachen en ik kijk er nu al naar uit om volgende week vrijdag terug met jou doorheen de weekendavond te gaan. Maak er nog een fijne nacht van. Houd veilig op de baan. En ik heb er nog eentje voor jou. Eentje die je nog helemaal gaat betoveren, denk ik. Dit is Changes. Slaap wel. Fijne nacht.

0: Middernacht, nieuws met Bart.
1: Goeienacht. In Antwerpen en Luik is vandaag meer dan 1,3 ton afval opgeruimd. Enkele honderden vrijwilligers deden er mee aan de World Cleanup Day. Organisator Thomas de Grote.
2: Het is eigenlijk één dag waarop zoveel mogelijk mensen wereldwijd op de wereld opruimen en op die manier bijdragen aan een mooiere planeet. Over heel de wereld zijn er duizenden mensen die in actie komen, allemaal met hetzelfde doel om iets goed te doen voor de planeet.
1: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In het Louvre in Parijs hebben twee Duitsers zelfgemaakte schilderijen opgehangen. Ze deden dat in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Ze bevestigden de schilderijen met plakband aan de muur. De twee zijn opgepakt. Ze zeggen dat het om een grap ging. In het voetbal heeft Anderlecht een ruime zege behaald tegen Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Lommel en KV Mechelen speelden 0-0 gelijk. Trainer Frederik van der Bist van KV Mechelen vindt dat zijn ploeg meer verdiende.
3: Ik denk op basis van de tweede helft dat we de betere kansen hebben. En buiten twee, drie counters momenten hebben we heel weinig weggegeven. Ik denk geen schot op doel. Dus dat is ook al positief. We hadden de nul is positief. Het grote minpunt is dat je die wedstrijd niet wint. En dat had je ook verdiend vandaag, denk ik.
1: Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Vannacht trekt de regen over het land, minimaal rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige periode, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.

0: Lost Radio by Lost Frequencies.
1: Welkom bij een nieuwe Lost Radio Show. Ook vanavond weer heel wat nieuwe muziek en toffe remixes. Beginnen doe ik met eentje van mezelf. Dit is Livy Doll op Q Music. Heel erg welkom in de Lost Radio Show.

of your hands, gloednieuwe materiaal en dat geldt ook voor de volgende. De Belgische DJ Maxi Meraki dook in de studio met Soda en Nitch en dat leverde deze op Strawberry.

0: Lost Radio by Lost Frequencies.
1: Dit was Hold On van Elke Klein. En straks sluiten we af met een allereerste samenwerking tussen Volcoder en Corolova. Eentje die trouwens ook regelmatig te horen was op Tomorrowland. De perfecte afsluiter voor vanavond. Dus dit is Waiting For You. Heel graag tot volgende week.